je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken, zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met

Bo. Ik weet nog goed hoe het gebeurde. Ik stond wat te hangen in de kroeg. Eén groot feest met al mijn vrienden. Helemaal los tot

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
11: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. Ali keep on bum bam. Take the money, say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane. Ali keep on

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
5: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
4: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
6: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
4: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
13: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
14: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending zijn er Europese kampioenschappen kustvissen in Noordwijk. Heeft een Rijnsburgs meisje zilver gewonnen op het NK Dammen? Zijn er 3 landschuurtjes in de Bollenstreek gerestaureerd? En hoor je over de verkiezing kustinitiatieven die in de schijnwerpers worden gezet? Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duinen en Bollenstreek.
1: De voetbalsters van Girls United uit Noordwijk zijn teruggekeerd van een reis door Marokko, waar zij van 23 tot 30 april hebben deelgenomen aan meerdere voetbalactiviteiten. Het team van VVSCC heeft een internationaal toernooi in Ifrane gewonnen en speelde later met 1-1 gelijk tegen profclub KAC in Kenitra. Tijdens de reis hebben de speelsters ook kennis gemaakt met de Marokkaanse cultuur. Daarnaast hebben zij gebruikte voetbalkleding van FC Rijnvogels gedoneerd aan lokale verenigingen. Wielrenner Frank van den Broek uit Voorhout heeft zich voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de Giro d'Italia. De renner van Team Picnic, PostNL, start vrijdag aan de ronde. Die begint in Bulgarije en eindigt 31 mei in Rome. Van den Broek heeft dit voorjaar meerdere klassiekers gereden, met een 53ste plaats in Luik, Bastenaken, Luik. Als beste resultaat. De Giro telt dit jaar opnieuw 21 etappes en 3 rustdagen. De gemeenteraad van Katwijk heeft randvoorwaarden vastgesteld voor de mogelijke komst van farmaceut Eli Lilly naar het bedrijf Terrein Valkenburg. De gemeente Katwijk heeft daarbij eisen opgesteld voor onder meer verkeer, duurzaamheid en de impact op de omgeving. Met de voorwaarden wil de raad duidelijkheid geven voordat verdere plannen worden uitgewerkt. Eli Lilly onderzoekt al langer de mogelijkheid om zich in de regio te vestigen vanwege de beschikbare ruimte en goede bereikbaarheid.

0: Aan de kust van Noordwijk zijn op dit moment de Europese kampioenschappen kustvissen bezig. Langs het water staan lange palen waar wel 5 uur lang gevist wordt. U hoort organisator Frank van der Zonde.
1: Wij zijn hier aan het kustvissen, Europese kampioenschappen van de EFSA.
0: En het zijn hele grote stokken, zie ik. Wat maakt dit, wat is voor vissen is dit precies?
1: Ja, strandvissen, zeg maar. Strandvissen. Dus in het zoute water proberen daar een visje te verschalken.
0: Wat is de uitdaging van zeevissen?
1: De uitdaging, ja, de uitdaging kan ik niet echt zeggen. Maar het brengt wel rust met zich mee. Het zeevissen, vind ik.
0: Ja, want hier heb je natuurlijk golven. Meestal als je in een sloot bijvoorbeeld zou vissen, dan staat alles stil. Is daar dan verschil in het vissen?
1: Ja, het is nou de kunst natuurlijk, want er staat best wel wat stroming, wat wind. Het water is, zoals we noemen, dik. Dus dan heb je veel lijndruk om dan je aas op een plek te houden. Dat is dan eigenlijk de kunst.
0: Ja, en hoe lang sta je hier dan gemiddeld?
1: Een wedstrijddag zoals deze duurt 5 uur. Dus al bij al staan we 6-7 uur op het strand.
0: En wat doe je dan?
1: Ja, vissen. Vissen.
0: En met hoeveel man staat u hier ongeveer?
1: Wij staan hier met 38 man.
0: En hoeveel dagen doen jullie dit?
1: 3 dagen.
0: En zijn er een beetje grote prijzen te winnen?
1: Nee, het is vooral om de eer. Echte prijzen, dat doen we niet aan. Het is echt gewoon puur een erekwestie.
0: Wat vindt u er zo leuk aan?
1: Ja, dat kan ik niet uitleggen. Dat is een gevoel. Dat doe ik al. Ik doe van kindsbeen af aan doe ik al kustvissen. En ja, het zit in je. Ik kan het niet uitleggen. Ik kan het echt niet uitleggen.
0: En jullie staan hier met veel. Hoe is dit georganiseerd? Waar komt iedereen vandaan?
1: Ik ben een van de 3 die het ook organiseert. Wij zijn van EFSA Nederland en EFSA heeft op Europees vlak diverse landen. En op dit moment wij Nederlanders zijn er, de Duitsers zijn er, Wales is er, Engeland is er, Noorwegen en IJsland.
0: Oh, ja. En waarom heb je eigenlijk gekozen voor Noordwijk?
1: Noordwijk, omdat Noordwijk is een unieke locatie. We mogen gebruik maken van de faciliteiten van de sportvisser. Die vereniging helpt ons altijd uitmuntend. Altijd een warm bad waar je invalt. En ja, het strand. Het strand. Het is gewoon ideaal.
0: Wat is er een reden waarom jullie dit stuk kiezen en niet waar meer mensen lopen bij ongeveer het centrum?
1: Wij willen natuurlijk niet te veel beslag leggen op waar ook veel andere mensen recreëren. Dus die kunnen dan last van ons hebben en wij misschien van hun. Vooral ook met honden en dergelijke. Dat ze per ongeluk toch een haak te pakken krijgen. Ja, dat wil je eigenlijk zien te voorkomen.
0: Er ligt hier ook heel veel zeeschuim op het moment. Wat voor effect heeft dat?
1: Dat er minder vis zit. Dat is de algenbloei. Bloei is dat. En ja, dan is er het water kort aan de kant, heeft minder zuurstof. Dus dan zwemmen er minder vissen rond. Dus dat is wel een beetje jammer op dit moment.
0: Okay. En hoe gaan jullie het vieren als het over is?
1: Dan hebben wij een galaavond, noemen we dat. Dan moeten we allemaal netjes in pak. En dan worden de prijzen uitgereikt. En daarna een buffet met z'n allen. Ja, en dan doen we nog een drankje daarna. En dan is het afgelopen. Dan gaan we weer naar huis.

0: 12-jarige Rijnsburgse Vivienne heeft deze meivakantie een behoorlijke prestatie neergezet bij het Nederlands kampioenschap dammen in de jongste leeftijdscategorie. Marielle Meijer, moeder van Vivienne, wat maakt Vivienne nou zo'n damtalent?
1: Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat ze heel serieus ermee bezig is. Veel kennis vergaart. Ze heeft de afgelopen maanden ook naast de trainingen op de club en de nationale trainingen die ze doet, ook thuis ontzettend veel getraind. Uit boekjes en nieuwe dingen zich eigen gemaakt, zeg maar. Dus ik denk ook deels talent, maar ook deels gewoon wel alle tijd die ze er zelf in steekt. Dat speelt zeker mee.
0: Ja. En hoe ging het op het kampioenschap? Had ze de zekerheid dat ze ver zou komen? Of hoe stond ze erin?
1: Ze had vooraf gezegd van mijn doel is, ik zou graag in de top 5 willen komen.

0: energie. En moet je toch wel echt behoorlijk goed blijven opletten, zeg maar. Dus ze wist wel van, het zou misschien wel kunnen. Maar ja, er hoeft maar één ding te gebeuren. En het is zomaar anders, zeg maar.
1: Ja.
0: Het ging eigenlijk heel lang heel goed. Want de eerste 3 dagen had ze niet verloren. Toen stond ze hoog in het klassement. Maar ja, toen op de dag dat het ging, verloor ze de eerste ronde uiteraard wel tegen de latere kampioen. Maar dan denk ik toch even, oei, als ze nu die laatste 2 ook nog verliest, dan eindig je zomaar ergens in de ronde plek 15 in plaats van 5, zeg maar. Dus dat was wel even een spannend moment. Maar na de verlies pakte zich eigenlijk heel goed. En in de middag won ze toen van de directe concurrent bij de meisjes. En toen, die zaterdag, de laatste dag, kon ze eigenlijk heel vrij gaan spelen. Omdat ze eigenlijk zo is dat ze bij die meisjes, die tot 3 heb ik nu wel. Dat zit er wel in dat ik dat haal. Ook omdat haar directe concurrenten meisjes tegen elkaar moesten. Dus ze konden niet allemaal de volle map gaan halen. Ik wil nu wel voor dat podium overal ook gaan. En ook daar speelden weer concurrenten tegen elkaar, want er zit het systeem in elkaar. En dat is, ik kende toevallig ook de tegenstander nog maar ze tegen moest. Dus dat had wel een soort allemaal plusjes. Dus dat had zoiets van, ik ga gewoon lekker spelen en dan zie ik het wel. Want eigenlijk, wat ik wil bereiken, heb ik eigenlijk al een ronde voor het eind, sta ik toch al. Dus ik ga gewoon lekker spelen. Nou, toen won ze die laatste ook nog. En toen was het natuurlijk een groot feest.
1: Ja, want heeft ze zich nu dus gekwalificeerd voor het EK en het WK?
0: Ja, voor allebei inderdaad.
1: Dus dat wordt een reis naar China?
0: Ja, dat wordt een reis naar China inderdaad.
1: Ja, hoe kijkt ze daarnaar?
0: Vaak is het heel lang onduidelijk in de damwereld waar het WK gespeeld wordt. En in dit geval was het afgelopen oktober was het al bekend dat het komend jaar, dus dit jaar, in China zou gaan. En ze had wel vanaf toen van, ik wil naar China. Dat is natuurlijk een unieke mogelijkheid. Ze wilde heel graag, nu het echt zover is, ze wel zoiets van, wow, China is wel heel ver.
1: Ja.
0: En heel anders. en dat, maar goed, weet je, ze wilde wel voor gaan. En we hebben zelf ook zoiets van, dat is iets wat natuurlijk maar eens in je leven waarschijnlijk voorbij komt. Dus, als het even kan, moeten we dat wel voor gaan regelen natuurlijk.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De gemeente Noordwijk heeft het contract voor de gemeentelijke berichten in de Noordwijker en het Noordwijkhouts weekblad met 2 jaar verlengd. Uitgeverij Verhagen heeft opnieuw de aanbesteding gewonnen en blijft daardoor verantwoordelijk voor de publicaties tot april 2028. De gemeenteraad van Noordwijk heeft vorig jaar besloten de berichten toch op papier beschikbaar te houden voor inwoners. Daarmee blijven de gemeenteberichten ook de komende jaren in de huis-aan-huisbladen verschijnen. De gemeente Noordwijk heeft besloten de glas- en plastic containers uit de Milieustraat in Noordwijkerhout te verwijderen. Volgens de gemeente zijn de containers nauwelijks gebruikt omdat inwoners hun afval al in de buurt kunnen weggooien. De ruimte die vrijkomt wordt anders ingezet op de Milieustraat. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders de openingstijden aangepast, waardoor de Milieustraat op donderdagavond langer open blijft. Het kunstwerk met 3 paarden uit Valkenburg heeft een nieuwe plek gekregen bij het Broekwegviaduct in Katwijk. De beelden stonden eerder op een andere locatie, maar zijn verplaatst vanwege werkzaamheden in de omgeving. Volgens de gemeente Katwijk blijft het kunstwerk daarmee zichtbaar voor inwoners en bezoekers van Valkenburg. De 3 paarden zijn jarenlang herkenbaar beeld geweest in het dorp en hebben nu opnieuw een prominente plek gekregen langs de weg.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Volgens president Trump is het staakt het vuren wel nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn. Dat is voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag verloopt droog met geregeld zon. In de middag wordt het ongeveer 18 graden. Er staat weinig wind uit het zuidoosten. Zaterdag wordt het zacht met zon en later meer wolken. De temperatuur stijgt naar ongeveer 22 graden. In de avond is een lokale bui mogelijk. Zondag wisselen zon en bui elkaar af. Het wordt ongeveer 21 graden. Plaatselijk kan onweer voorkomen.

0: Er zijn in 2025 en in 2026 drie landscheurtjes op het Bolle... Er zijn in 2025 en in 2026 drie landscheurtjes op het Bolleland gerestaureerd. Door deze opknapbeurt blijven ze behouden en zichtbaar in het landschap. Het initiatief komt voor een groot deel vanuit het cultureel historisch gemeenschap. Bestuurslid Piet Goedemans, hoe is dit gebeurd?
1: Nou ja, kijk, landscheurtjes, we zijn er eigenlijk al vanaf 2016 zijn we al bezig met een duidelijke inventarisatie van de nog bestaande landscheurtjes in de Duin- en Bollestreek. En we telden er toen 42. En die hebben we beschreven, nagemeten. We hebben dat allemaal vastgelegd. En er zijn er van op dit moment nog zo'n 35 van over. En dat is ook de bedoeling. In die zin bedoel ik dat om ze te beschermen. Want voor je het weet hebben we straks geen landscheurtjes meer. En dat zijn toch hele belangrijke historische gebouwtjes in het landschap. Ooit stonden er in het Bolleland enkele honderden van die landscheurtjes voor de bollenarbeiders. Maar er worden er, wat ik al zei, ieder jaar minder. En dat komt door de mechanisatie en alle soort zaken. Wij vonden het van bijzonder groot belang om hier een project van te maken. En dat hebben we eigenlijk gedaan in samenwerking met het GOM, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, en met Rijnland en met de gemeente Teylingen en de gemeente Noordwijk. Ja. En dan waarom Teylingen en waarom Noordwijk? Nou, omdat we drie landscheurtjes als pilot gebruikt hebben. En één schuurtje staat in Voorhout, dus aan de Eikenhorstlaan. En één schuurtje staat aan de Zilker Binnenweg, uiteraard dan in de Zilk. En één schuurtje staat aan het Vinkenveld bij het Laantje. En dat zijn de drie schuurtjes die we op dit moment als pilot gebruiken. En de restauratie is inmiddels klaar. Ze staan er schitterend mooi bij.
0: Ja. En kan je een beetje uitleggen wat een landscheurtje precies is? Ja. En je zei het over dat het een pilot was, deze eerste drie. Is er dus ook meer plannen om er nog meer te gaan restaureren?
1: Nou, dat is... Wij als Bolleerfgoed, als werkgroep van het Cultuurhistorisch Genootschap... Zouden dat wel zeer op prijs stellen. Maar het is ook qua kosten een vrij ingrijpende zaak. En het zou mooi zijn als we op een paar punten wat zeg maar toeristisch sterk is, of we daar nog een keer zeg maar de handen voor op elkaar zouden kunnen krijgen, dus in de toekomst. We gaan er in ieder geval daar werk van maken. En het is wel zo dat hoe belangrijk een schuurtje is in het landschap. Je mist ze pas als ze weg zijn.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Nou, Piet, dat was het. En ik hoef jou bijna geen vraag te stellen. Jij kan jezelf heel goed een verhaal vertellen.
1: Dank je wel.
0: Yes, nou, een hele fijne dag nog.
1: En jij hetzelfde.
0: Dank je, doeg.
1: Oké, doeg.

0: Langs de Nederlandse kust ontstaan ieder jaar mooie initiatieven die bijdragen aan een sterke, duurzame en toegankelijke kust. Om deze projecten een podium te geven, organiseert KIMO VNKG dit jaar voor de eerste verkiezing kunstinitiatief van het jaar. Directeur Arend Jan Vught, wat houden die verkiezingen precies in?
1: De verkiezingen, dat is van het kustinitiatief van het jaar. En er zijn natuurlijk heel veel ook kleine, maar ook grote nieuwe initiatieven of hele innovatieve ideeën eigenlijk langs de kust van Nederland. Die we eigenlijk nog niet weten, maar die wel heel belangrijk zijn om te delen met andere kustgemeenten, met andere organisaties in Nederland langs de kust. Zodat dat eigenlijk een klein initiatief of een initiatief wat er is ook gedeeld kan worden en eigenlijk op grootschaligere schaal eigenlijk uitgezet kan worden. Dus dan heb je eigenlijk hele mooie ideeën die boven komen drijven, die we dus breder uit kunnen zetten.
0: Ja, en waar kijken jullie dan precies naar?
1: We hebben in principe vier categorieën. Dat is in het kader van groen en schoon op het gebied van duurzaamheid. Dus eigenlijk over hoe kun je met afval of natuurbehoud in die thema's innovatieve dingen verzinnen. Op het gebied van bruisende kust, dat is meer op het gebied van recreatie en vitaliteit, zoals op sport, cultuur, evenementen. Ook wel omdat in de toekomst het waarschijnlijk zo is dat er veel meer toeristen ook naar de kust er ook toekomen, zeg maar. Dus bijvoorbeeld, hoe kun je de bezoekersstroom managen? Of eigenlijk kun je er ook bij in dat thema verschillende initiatieven bedenken. We hebben zorgeloos strand in het kader van de veiligheid en bewustwording en preventie. Dat is eigenlijk meer voor hoe dat je incidenten kan voorkomen of hoe dat je lifeguards beter in kan zetten. Dat is eigenlijk meer voor in het kader van veiligheid. En we hebben dan iedereen aan zee als thema. En dat is eigenlijk voor veel mensen met een beperking, visueel of gewoon een beperking, zeg maar. Hoe dat je mensen eigenlijk voor iedereen de kust en de zee toegankelijk kan maken. Dus als er ideeën over zijn, eventueel met apps of met maakt eigenlijk niet uit. Met tegenwoordig worden drones natuurlijk heel veel ingezet voor zaken. Dus eigenlijk in die vier categorieën zoeken we dus initiatieven die we dan inderdaad kunnen presenteren. En op de Nederlandse kustdagen op 23 en 24 september zal dan het initiatief van het jaar gekozen worden en ook naar buiten gebracht worden.
0: Ja, en want wie gaat kiezen eigenlijk?
1: De initiatieven die binnenkomen in die vier categorieën, die worden door een groep met professionals onder begeleiding van een jury. En zoals het er nu uitziet, zal de jury bestaan uit vier gedeputeerden van de vier kustprovincies. Die jury die kiest in principe uit elke categorie het beste initiatief eigenlijk. Die worden op de Nederlandse kustdagen met een filmpje naar voren gebracht. De mensen kunnen er nog een pitch geven. En dan is eigenlijk de bezoekers die op de kustdagen zijn, dat zullen waarschijnlijk meer dan 300 mensen zijn, die aan de zaal dan deelnemen in het plenaire gedeelte, die kunnen dan gaan stemmen op het beste initiatief, zodat eigenlijk de brede groep van mensen die dan aanwezig zijn, echt het beste initiatief van die vier eruit halen. En dat wordt dan eigenlijk het kustinitiatief van het jaar 2026.
0: Ja, en wat wint diegene dan?
1: In principe hebben we daar nog niet echt over nagedacht wat je zou winnen. Alleen het initiatief wat je dan inbrengt, zeg maar, krijgt wel echt een landelijk podium. We proberen eigenlijk, ook de minister zal waarschijnlijk op de kustdagen aanwezig zijn, maar dan ook dat zij het initiatief de winnaar het kan overhandigen. Maar het idee wat je dan inbrengt, zeg maar, krijgt wel een groot podium, ook wat dan landelijk bekend gaat worden, zeg maar. Dus in principe ook, dat je dat wint. En misschien dat we daar ook nog wel iets aan, een bokaal of iets aan toevoegen, maar dat hebben we in principe nog niet besloten.
0: Ja, en tot wanneer kunnen mensen zich aanmelden met hun ideeën?
1: Even kijken, waar de aanmeldingen liep tot 15 juni.
0: Nou,
1: oh, sorry, 15 juli.
0: Juli. Nou, dat voor de mensen die luisteren. Je hebt tot 15 juli de tijd.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 8 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
4: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
3: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
5: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
3: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Hyclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
15: Dit is Bo.
16: De omroep van de Bollestreek.
15: Met

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending... zijn er Europese kampioenschappen kustvissen in Noordwijk? Heeft een Rijnsburgs meisje zilver gewonnen op het NK Dammen? Zijn er 3 landschuurtjes in de Bollenstreek gerestaureerd? En hoor je over de verkiezing kustinitiatieven die in de schijnwerpers worden gezet? Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duinen en Bollenstreek.
1: De voetbalsters van Girls United uit Noordwijk zijn teruggekeerd van een reis door Marokko, waar zij van 23 tot 30 april hebben deelgenomen aan meerdere voetbalactiviteiten. Het team van VVSJC heeft een internationaal toernooi in Ifrane gewonnen en speelde later met 1-1 gelijk tegen profclub KAC in Kenitra. Tijdens de reis hebben de speelsters ook kennis gemaakt met de Marokkaanse cultuur. Daarnaast hebben zij gebruikte voetbalkleding van FC Rijnvogels gedoneerd aan lokale verenigingen. Wielrenner Frank van den Broek uit Voorhout heeft zich voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de Giro d'Italia. De renner van Team Picnic, PostNL, start vrijdag aan de ronde. Die begint in Bulgarije en eindigt 31 mei in Rome. Van den Broek heeft dit voorjaar meerdere klassiekers gereden, met een 53ste plaats in Luik-Bastenaken-Luik als beste resultaat. De Giro telt dit jaar opnieuw 21 etappes en 3 rustdagen. De gemeenteraad van Katwijk heeft randvoorwaarden vastgesteld voor de mogelijke komst van farmaceut Eli Lilly naar het bedrijf Terrein Valkenburg. De gemeente Katwijk heeft daarbij eisen opgesteld voor onder meer verkeer, duurzaamheid en de impact op de omgeving. Met de voorwaarden wil de raad duidelijkheid geven voordat verdere plannen worden uitgewerkt. Eli Lilly onderzoekt al langer de mogelijkheid om zich in de regio te vestigen vanwege de beschikbare ruimte en goede bereikbaarheid.

0: Aan de kust van Noordwijk zijn op dit moment de Europese kampioenschappen kustvissen bezig. Langs het water staan lange palen waar wel 5 uur lang gevist wordt. U hoort organisator Frank van der Zonde.
1: We zijn hier aan het kustvissen, Europese kampioenschappen van de EFSA.
0: En het zijn hele grote stokken, zie ik. Wat is voor vissen is dit precies?
1: Ja, strandvissen, zeg maar. Strandvissen. Dus in het zoute water proberen daar een visje te verschalken.
0: Wat is de uitdaging van zeevissen?
1: Ja, de uitdaging... Ja, uitdaging kan ik niet echt zeggen. Maar het brengt rust met zich mee. Het zeevissen, vind ik.
0: Ja, want hier heb je natuurlijk golven. Meestal als je in een... Ja, sloot bijvoorbeeld zou vissen, dan staat alles stil. Is daar dan verschil in het vissen?
1: Ja, het is nou de kunst natuurlijk, want er staat best wel wat stroming, wat wind. Het water is, zoals we noemen, dik. Dus dan heb je veel lijndruk om dan je aas op de plek te houden. Dat is dan eigenlijk de kunst.
0: Ja, en hoe lang sta je hier dan gemiddeld?
1: Een wedstrijddag zoals deze duurt 5 uur. Dus al bij al staan we 6, 7 uur op het strand.
0: En wat doe je dan?
1: Ja, vissen. Vissen.
0: Ja, met hoeveel man staat hier ongeveer?
1: Wij staan hier met 38 man.
0: Ja. En hoeveel dagen doen jullie dit?
1: 3 dagen. Ja.
0: En zijn er een beetje grote prijzen te winnen?
1: Nee, het is vooral om de eer. Echte prijzen, dat doen we niet aan. Het is echt gewoon puur een erekwestie.
0: Wat vindt u er zo leuk aan?
1: Ja, dat kan ik niet uitleggen. Dat is een gevoel. Dat doe ik al ik doe van kindsbeen af aan doe ik al kustvissen. En ja, het zit in je. Ik kan het niet uitleggen. Ik kan het echt niet uitleggen.
0: En jullie staan hier met veel. Hoe is dit georganiseerd? Waar komt iedereen vandaan?
1: Ik ben een van de 3 die het ook organiseert. Wij zijn van EFSA Nederland en EFSA heeft op Europees vlak diverse landen. En op dit moment wij Nederlanders zijn er, de Duitsers zijn er, Wales is er, Engeland is er, Noorwegen en IJsland.
0: Oh, ja. En waarom heb je eigenlijk gekozen voor Noordwijk?
1: Noordwijk, omdat Noordwijk is een unieke locatie. We mogen gebruik maken van de faciliteiten van de sportvisser. Die vereniging helpt ons altijd uitmuntend. Altijd een warm bad waar je invalt. En ja, het strand. Gewoon het strand. Het is gewoon ideaal.
0: Wat is er een reden waarom jullie dit stuk kiezen en niet waar meer mensen lopen bij ongeveer het centrum?
1: Nou, wij willen natuurlijk niet te veel beslag leggen op waar ook veel andere mensen recreëren. Dus die kunnen dan last van ons hebben en wij misschien van hun. Vooral ook met honden en dergelijke, dat ze per ongeluk toch een haak te pakken krijgen. Ja, dat wil je eigenlijk zien te voorkomen.
0: Er ligt hier ook heel veel zeeschuim op het moment. Wat voor effect heeft dat?
1: Dat er minder vis zit. Dat is de algenbloei. Bloei is dat. En ja, dan is er het water kort aan de kant, heeft minder zuurstof. Dus dan zwemmen er minder vissen rond. Dus dat is wel een beetje jammer op dit moment.
0: En hoe gaan jullie het vieren als het over is?
1: Dan hebben wij een galaavond, noemen we dat. Dan moeten we allemaal netjes in pak. En dan worden de prijzen uitgereikt. En daarna een buffet met z'n allen. Ja, en dan doen we nog een drankje erna. En dan is het afgelopen. Dan gaan we weer naar huis.

0: 12-jarige Rijnsburgse Vivienne heeft deze meivakantie een behoorlijke prestatie neergezet bij het Nederlands kampioenschap dammen in de jongste leeftijdscategorie. Marielle Meijer, moeder van Vivienne, wat maakt Vivienne nou zo'n damtalent?
1: Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat ze heel serieus ermee bezig is. Veel kennis vergaart. Ze heeft de afgelopen maanden ook naast de trainingen op de club en de

0: daarmee wisten dat ze zich zou kwalificeren voor de internationale toernooien. Maar ja, je weet het nooit, want het is een lang toernooi. Het is 5 dagen dammen op een dag. En dan vaak dubbele rondes, dus 2 wedstrijden. Dan zou je zeggen, nou ja, 2 potjes dammen is misschien niet zoveel. Nee, voor mensen die thuis even een potje doen, niet. Maar zij zit toch wel per wedstrijd zo'n 3,5 tot 4 uur achter het bord. Dus als ze dat 2 keer doet, ja, zit ze gewoon 8 uur te dammen. Dus dat kan je vergelijken met een hele werkdag van ons. En dan in opperste concentratie. Dus ja, dat vergt gewoon ook wel veel van je energie. En moet je toch wel echt behoorlijk... goed blijven opletten, zeg maar. Dus ze wist wel van, ja, het zou misschien wel kunnen, maar ja, er hoeft maar 1 ding te gebeuren en het is zomaar anders, zeg maar. Ja. Dus ja, het ging eigenlijk heel lang heel goed, want de eerste 3 dagen had ze niet verloren. Toen stond ze hoog in het klassement, maar ja, toen op de dag dat het ging, verloor ze de eerste ronde uiteraard wel tegen de latere kampioen. Maar dan denk ik toch even, oei, als ze nu die laatste 2 ook nog verliest, dan eindig je zomaar ergens in de ronde plek 15 in plaats van 5, zeg maar. Dus dat was wel even een spannend moment. Maar nou ja, na de verlies pakte ze zich eigenlijk heel goed. En in de middag won ze toen van de directe concurrent bij de meisjes. En toen, ja, die zaterdag, de laatste dag, kon ze eigenlijk heel vrij gaan spelen. Omdat ze eigenlijk zo is dat ze na, bij die meisjes, die tot 3 heb ik nu wel... dat zit wel in dat ik dat haal. Ook omdat haar directe concurrenten meisjes tegen elkaar moesten. Dus ze konden niet allemaal de volle map gaan halen. Ze had zoiets, nou, ik wil nu wel voor dat podium overal ook gaan. En ook daar speelden weer concurrenten tegen elkaar, want zo zit het systeem in elkaar. En dat is, nou, ik kende toevallig ook de tegenstander nog maar ze tegen moest. Dus ze had wel een soort allemaal plusjes. Dus ze had zoiets, nou, ik ga gewoon lekker spelen en dan zie ik het wel. Want eigenlijk, ja, wat ik wil bereiken, heb ik eigenlijk al een ronde voor het eind, sta ik toch al. Dus ik ga gewoon lekker spelen. Nou, toen won ze die laatste ook nog, ja, en toen was het natuurlijk een groot feest.
1: Ja, want heeft ze zich nu dus gekwalificeerd voor het EK en het WK?
0: Ja, voor allebei inderdaad.
1: Dus dat wordt een reis naar China?
0: Ja, dat wordt een reis naar China inderdaad.
1: Ja, hoe kijkt ze daarnaar?
0: Ja, nou ja, vaak is het heel lang onduidelijk in de damwereld waar het WK gespeeld wordt. En in dit geval was het afgelopen oktober was het al bekend dat het komend jaar, dus dit jaar, in China zou gaan. En ja, ze had wel vanaf toen van, ik wil naar China.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk een unieke mogelijkheid. En ze wilde heel graag, ja, nu het echt zover is, heeft ze wel zoiets van, wow, China is wel heel ver.
1: Ja.
0: En heel anders. en dat, maar goed, weet je, ze wilde wel voor gaan. En we hebben zelf ook zoiets van, ja, dat is iets wat natuurlijk maar eens in je leven waarschijnlijk voorbij komt. Dus, ja, als het even kan, moeten we dat wel voor gaan regelen natuurlijk.

0: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De gemeente Noordwijk heeft het contract voor de gemeentelijke berichten in de Noordwijker en het Noordwijkhouts weekblad met 2 jaar verlengd. Uitgeverij Verhagen heeft opnieuw de aanbesteding gewonnen en blijft daardoor verantwoordelijk voor de publicaties tot april 2028. De gemeenteraad van Noordwijk heeft vorig jaar besloten de berichten toch op papier beschikbaar te houden voor inwoners. Daarmee blijven de gemeenteberichten ook de komende jaren in de huis-aan-huisbladen verschijnen. De gemeente Noordwijk heeft besloten de glas- en plastic containers uit de Milieustraat in Noordwijkerhout te verwijderen. Volgens de gemeente zijn de containers nauwelijks gebruikt omdat inwoners hun afval al in de buurt kunnen weggooien. De ruimte die vrijkomt wordt anders ingezet op de Milieustraat. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders de openingstijden aangepast, waardoor de Milieustraat op donderdagavond langer open blijft. Het kunstwerk met 3 paarden uit Valkenburg heeft een nieuwe plek gekregen bij het Broekwegviaduct in Katwijk. De beelden stonden eerder op een andere locatie, maar zijn verplaatst vanwege werkzaamheden in de omgeving. Volgens de gemeente Katwijk blijft het kunstwerk ermee zichtbaar voor inwoners en bezoekers van Valkenburg. De 3 paarden zijn jarenlang herkenbaar beeld geweest in het dorp en hebben nu opnieuw een prominente plek gekregen langs de weg.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om geld te betalen. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Mogelijk omdat mannen vroeger meer rookten. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag verloopt droog met geregeld zon. In de middag wordt het ongeveer 18 graden. Er staat weinig wind uit het zuidoosten. Zaterdag wordt het zacht met zon en later meer wolken. De temperatuur stijgt naar ongeveer 22 graden. In de avond is een lokale bui mogelijk. Zondag wisselen zon en bui elkaar af. Het wordt ongeveer 21 graden. Plaatselijk kan onweer voorkomen.

0: Er zijn in 2025 en in 2026 drie landschuurtjes op het Bollen. Er zijn in 2025 en in 2026 drie landschuurtjes op het Bollenland gerestaureerd. Door deze opknapbeurt blijven ze behouden en zichtbaar in het landschap. Het initiatief komt voor een groot deel vanuit het cultureel historisch gemeenschap. Bestuurslid Piet Goedemans, hoe is dit gebeurd?
1: Nou ja, kijk, landschuurtjes, we zijn er eigenlijk al vanaf 2016 zijn we al bezig met een duidelijke inventarisatie van de nog bestaande landschuurtjes in de Duin- en Bollenstreek. En we telden er toen 42. En die hebben we beschreven, nagemeten. We hebben dat allemaal vastgelegd. En er zijn er van op dit moment nog zo'n 35 van over. En dat is ook de bedoeling. In die zin bedoel ik dat om ze te beschermen. Want voor je het weet hebben we straks geen landschuurtjes meer. En dat zijn toch hele belangrijke historische gebouwtjes in het landschap. Ooit stonden er in het Bollenland enkele honderden van die landschuurtjes voor de bollenarbeiders. Maar er worden er, wat ik al zei, ieder jaar minder. En dat komt door de mechanisatie. En alle soort zaken. Wij vonden het van bijzonder groot belang om hier een project van te maken. En dat hebben we eigenlijk gedaan in samenwerking met het GOM, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, en met Rijnland. En met de gemeente Teylingen en de gemeente Noordwijk. Ja. En dan waarom Teylingen en waarom Noordwijk? Nou, omdat we drie landschuurtjes als pilot gebruikt hebben. En één schuurtje staat in Voorhout, dus aan de Eikenhorstlaan. En één schuurtje staat aan de Zilker Binnenweg, uiteraard dan in de Zilk. En één schuurtje staat aan het Vinkenveld bij het Laantje. En dat zijn de drie schuurtjes die we op dit moment als pilot gebruiken. En de restauratie is inmiddels klaar. Ze staan er schitterend mooi bij.
0: Ja. En kan je een beetje uitleggen wat een landschuurtje precies is? Ja. En je zei het over dat het een pilot was, deze eerste drie. Is er dus ook meer plannen om er nog meer te gaan restaureren?
1: Nou, dat is... Wij als Bollenerfgoed, als werkgroep van het Cultuurhistorisch Genootschap... Zouden dat wel zeer op prijs stellen. Maar het is ook qua kosten een vrij ingrijpende zaak. En het zou mooi zijn als we op een paar punten wat zeg maar toeristisch sterk is, of we daar nog een keer zeg maar de handen voor op elkaar zouden kunnen krijgen, dus in de toekomst. We gaan er in ieder geval daar werk van maken. En het is wel zo dat hoe belangrijk een schuurtje is in het landschap. Je mist ze pas als ze weg zijn.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Nou, Piet, dat was het. En ik hoef jou bijna geen vraag te stellen. Jij kan jezelf heel goed een verhaal vertellen.
1: Dank je wel.
0: Yes, nou, een hele fijne dag nog.
1: Jij hetzelfde.
0: Dank je, doeg.
1: Oké, doeg.

0: Langs de Nederlandse kust ontstaan ieder jaar mooie initiatieven die bijdragen aan een sterke, duurzame en toegankelijke kust. Om deze projecten een podium te geven, organiseert KIMO VNKG dit jaar voor de eerste verkiezing kunstinitiatief van het jaar. Directeur Arend Jan Vught, wat houden die verkiezingen precies in?
1: De verkiezingen, dat is van het kustinitiatief van het jaar. En er zijn natuurlijk heel veel ook kleine, maar ook grote nieuwe initiatieven of hele innovatieve ideeën eigenlijk langs de kust van Nederland. Die we eigenlijk nog niet weten, maar die wel heel belangrijk zijn om te delen met andere kustgemeenten, met andere organisaties in Nederland langs de kust. Zodat dat eigenlijk een klein initiatief of een initiatief wat er is ook gedeeld kan worden en eigenlijk op grootschaligere schaal eigenlijk uitgezet kan worden. Dus dan heb je eigenlijk hele mooie ideeën die boven komen drijven, die we dus breder uit kunnen zetten.
0: Ja, en waar kijken jullie dan precies naar?
1: We hebben in principe vier categorieën. Dat is in het kader van groen en schoon op het gebied van duurzaamheid. Dus eigenlijk over hoe kun je met afval of natuurbehoud in die thema's innovatieve dingen verzinnen. Op het gebied van bruisende kust, dat is meer op het gebied van recreatie en vitaliteit, zoals op sport, cultuur, evenementen. Ook wel omdat in de toekomst het waarschijnlijk zo is dat er veel meer toeristen ook naar de kust ook toekomen, zeg maar. Dus bijvoorbeeld, hoe kun je de bezoekersstroom managen? Of eigenlijk kun je er ook bij in dat thema verschillende initiatieven bedenken. We hebben zorgeloos strand in het kader van de veiligheid en bewustwording en preventie. Dat is eigenlijk meer voor hoe dat je incidenten kan voorkomen of hoe dat je lifeguards beter in kan zetten. Dat is eigenlijk meer voor het kader van veiligheid. En we hebben dan iedereen aan zee als thema. En dat is eigenlijk voor veel mensen met een beperking, visueel of gewoon een beperking, zeg maar. Hoe dat je mensen eigenlijk voor iedereen de kust en de zee toegankelijk kan maken. Dus als er ideeën over zijn, eventueel met apps of maakt eigenlijk niet uit. Met tegenwoordig worden drones natuurlijk heel veel ingezet voor zaken. Dus eigenlijk in die vier categorieën zoeken we dus initiatieven die we dan inderdaad kunnen presenteren. Ja. En op de Nederlandse kustdagen op 23 en 24 september zal dan het initiatief van het jaar gekozen worden en ook naar buiten gebracht worden.
0: Ja, en want wie gaat kiezen eigenlijk?
1: De initiatieven die binnenkomen in die vier categorieën, die worden door een groep met professionals onder begeleiding van een jury. En zoals het er nu uitziet, zal de jury bestaan uit vier gedeputeerden van de vier kustprovincies. Die jury die kiest in principe uit elke categorie het beste initiatief eigenlijk. Die worden op de Nederlandse kustdagen met een filmpje naar voren gebracht. De mensen kunnen er nog een pitch geven. En dan is eigenlijk de bezoekers die op de kustdagen zijn, dat zullen waarschijnlijk meer dan 300 mensen zijn, die aan de zaal dan deelnemen in het plenaire gedeelte, die kunnen dan gaan stemmen op het beste initiatief, zodat eigenlijk de brede groep van mensen die dan aanwezig zijn, echt het beste initiatief van die vier eruit halen. En dat wordt dan eigenlijk het kustinitiatief van het jaar 2026.
0: Ja, en wat wint diegene dan?
1: In principe hebben we daar nog niet echt over nagedacht wat je zou winnen. Alleen het initiatief wat je dan inbrengt, zeg maar, krijgt ik wel echt een landelijk podium. We proberen eigenlijk, ook de minister zal waarschijnlijk op de kustdagen aanwezig zijn, maar dan ook dat zij het initiatief de winnaar het kan overhandigen. Maar het idee wat je dan inbrengt, zeg maar, krijgt ik wel een groot podium, ook wat dan landelijk bekend gaat worden, zeg maar. Dus het is in principe ook dat je dat wint. En misschien dat we daar ook nog wel iets aan, een bokaal of iets aan toevoegen, maar dat hebben we in principe nog niet besloten.
0: Ja, en tot wanneer kunnen mensen zich aanmelden met hun ideeën?
1: Even kijken, waar de aanmeldingen liep tot 15 juni.
0: Nou,
1: oh, sorry, 15 juli.
0: Juli. Nou, dat voor de mensen die luisteren. Je hebt tot 15 juli de tijd.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
5: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
4: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
6: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
4: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is Rijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding?
13: Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
17: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
18: Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Van 9 tot 10. Bo.
19: Ochtendshow.
20: Goedemorgen, Corné.
21: Klok klaar, band klaar, muziek klaar. Start er maar.

0: Nee, we zijn er niet morgen. We zijn er ook niet vanavond. Maar we zijn er gewoon nu. Het is vrijdag. Tijd voor een nieuwe ochtendshow. Ja, we gaan tot het gaatje.
1: Hij is er! Hij is er! Hij is er!
0: En zij is er ook.
2: Het is weer vrijdag en het weekend voor de deur.
0: Zeker weten.
2: Tijd voor de ochtendshow, ja, even geen gezeur.
0: Nee.
2: En Corné die draait muziek voor iedereen.
1: Dat is genieten.
2: En Karin die vertelt.
3: Waar gaan we dit weekend nu weer heen?
2: De ochtendshow bij Bo.
0: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Vandaag 8 mei 2026. En het is weer tijd voor de ochtendshow. Heerlijk zeg. Karin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ook leuk dat je er weer bij bent.
3: Ja.
0: Fris en fruitig. Helemaal goed opgestaan vanochtend. Ja, hè? Ja. Helemaal goed. Helemaal top. Goed. We begonnen met Maybe Tomorrow, Maybe Tonight van Earth and Fire. Uit 1973 bereikte toen de derde plaats in 11 weken top 40. Ja, de derde plaats. Het is ongelooflijk. Johnny Kaagman, inmiddels alweer 78 jaar. En ze heette officieel Christina Henriette Kaagman. Maar Journey klinkt toch wel wat simpeler, wat gewoon meer als artiest zijn, laat ik het zo zeggen. Al jaren zetten ze zich in voor Konamis. En de rechten van de artiesten die behandelden ze natuurlijk. Goed, wat gaan we allemaal doen vandaag?
3: We gaan er een gezellige, dol, dwaze boel van maken.
0: Daar hebben we toch zin in?
4: Ja! Ja! Ja!
0: De verjaardagskalender, wat gebeurde in de vorige eeuw op deze dag? Het Bollenstreek nieuws, het verkeer. Nou, dat valt wel mee op vrijdag altijd. En natuurlijk het weer hebben wij. En tips om ergens naartoe te gaan, kan je alvast een tipje op.
3: Nou, we hebben weer een buurtcafé, we hebben een kinderboekenfestival. We hebben een optreden van een cabaretier in het onderdak. En we hebben een bollevogel-excursie.
0: Bollevogel-excursie. Dat klinkt heel leuk, heel gezellig lijkt mij.
3: Nou, maar, de excursie kan ook bij mij in de achtertuin.
0: Ja, daar zien we ook bollen. Alleen ze zijn uitgebroeid.
3: Nou, nee, ik zie ook een kieken, ik zie ook kiefietjes en ik zie ook visdieven en zo.
0: Oh, ja. Vogels genoeg hier ook bij ons in de achtertuin. Maar goed. Ja, we zitten weer gezellig in ons eigen studiootje. Dus. Maar wat dat betreft hebben wij ook lekkere nieuwe muziek. Nathalie Imbruglia. Wij kennen ze natuurlijk van Torn onder andere. Had ze een grote hit mee. Maar een tijdje niks van haar gehoord. En ze heeft weer een nieuwe. Ze zet alles op zijn kop. Upside Down, hier bij Bo.
5: Let's go.

0: Dit is jouw lente.
1: De dagen worden langer en de muziek nog beter.
0: Het is lente.
1: Op Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.

0: het is stom hoor, de oorlog. Heel stom. Je sloopt alles. En dat moet ook weer opgebouwd worden later. War Song 1984. Culture Club en Boy George. Goed voor een vijfde plaats in de top 40 toen de tijd. En hij gaat dit jaar naar het Songfestival voor San Marino. Samen met zangeres Sinhit. Ja, men dacht eerst aan een 1 april grap, maar het was toch echt zo. Vandaag 8 mei, eens even kijken wie zijn er allemaal jarig. Ik heb weer een aardig lijstje voor je. Ja, Nicky Plessen. Ze begon als actrice bij Goede Tijden, Slechte Tijden. Kees & Co. en Costa. En daarnaast is ze ook nog presentatrice. En ze schuift regelmatig aan bij RTL Boulevard.
1: Ja, ik ben er natuurlijk weer. Bla, bla, bla. Chocoladevla is de nieuwe kleur van dit seizoen.
0: Ja, inderdaad. Ruben Nicolai, BNN, Vara, de Lama's, de beste kijkers van RTL natuurlijk. En hij zit in de reclame van een telefoonmaatschappij. Mag ik geen naam van noemen. Hij wordt 51. David Attenborough, bioloog, natuurfilmmaker en commentator bij de BBC. Voor die natuurfilms natuurlijk. Hij wordt vandaag 100 jaar. 100 jaar, het is toch niet te geloven. Dat is een applausje waard hoor. Man, man, man, man. En nog steeds is hij actief, hè? Ja, zeker weten. Alex van Halen, drummer van Van Halen, in 74 opgericht. En Jump was in 84 een dikke hit. Why can't this be love was ook een van de grote hits. Hij wordt 73. Zanger Phil Bailey, bekend van EWF, oftewel Earth, Wind & Fire. Maar had ook een duet met Phil Collins, Easy Lover. En Twins met Arnold Schwarzenegger, juist, in 1989. Nee, niet met Schwarzenegger, was die film, maar met die hele kleine man.
2: Danny DeVito.
0: Danny DeVito, heel goed. Ja, we komen er wel. En Simona Kleinsma, musical, actrice, presentatrice, zangeres. En ze speelde onder andere in Hello Dolly. Wordt 68. En tenslotte hebben we Enrique Iglesias, de zoon van Julio. Bailamos in 99 een hit. Hero in 2001 was een hele goeie. En Move to Miami 2018. Dat waren een van de grote hits die hij had. Wat had hij nog meer?
2: Philip Bailey wordt wel 75.
0: Philip Bailey wordt 75. Had ik dat nog niet gezegd? Had ik dan hier gezegd? Ja, heel attent van jou. Maar Enrique wordt 51 vandaag. Ja, we gaan even lekker rammen op de drums. Met Phil Collins. Philip Bailey en Phil Collins. En dat was ook een hele leuke videoclip, moet ik zeggen. Easy Lover.

0: Deze lente blazen wij je speakers weer tot leven. De lente hangt in de lucht. En wij blazen hem keihard uit je speakers.
1: De Omroep van de Bollenstreek.

0: Gracias en Bailamos 1999. Ik moet nog even wat rechtzetten, want ik had het net over Twins met Philip Bailey en Danny DeVito. Maar dat is niet zo!
1: Nee, natuurlijk niet! Goed!
0: Dat was niemand minder dan Little Richard waarmee hij dat nummer zong. Dus dat even terzijde, even rechtgezet.
2: Bo. Agenda.
0: Agendapuntjes, Karin Vertel.

0: Vertel.
1: Ja, Welzijnskwartier organiseert wekelijks een buurtcafé in het Poelhuis in Lisse. Iedere woensdag en vrijdagochtend van 9:30 tot 12:00 zijn buurtbewoners welkom voor ontmoeting, een kopje koffie en een goed gesprek. Dit wordt een laagdrempelige ontmoetingsplek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Ideeën kunnen delen en samen kunnen werken aan een sterke en betrokken buurt. Koffie en thee worden gratis aangeboden. Kinderboekenfestival vol dierenverhalen en workshops. Vandaag staat de bibliotheek van Noordwijkerhout in het teken van ontdekken, leren en creatief bezig zijn tijdens het kinderboekenfestival Alles over dieren. Kinderen van 8 tot 12 jaar beleven een middag vol verhalen, workshops en activiteiten rondom het dierenrijk. Meer weten? Ga naar de site van Bo.
0: Natuurlijk! Zometeen meer, maar eerst even het rustpuntje. Het is inmiddels alweer 9:30, zeg. Wat gaat de tijd toch weer hard? Niet te geloven. Ja, een paar weken terug kwam het nieuwe album van Douwe Bob uit. En daar staat één nummer niet op. Dat deed hij vorige week bij...
1: Eva Jinek.
0: Eva Jinek, juist. Eva, mijn dame ontschoot mij even. Dat was een nummer Note to Self. Een beetje persoonlijk nummer die hij met zijn eigen gitaar begeleidde. Hij heeft het nu ook op de plaat gezet. En dat is ook uitgekomen deze week. Note to Self, hier is Douwe Bob.

0: to self before it goes to hell. No to self.
1: Heel mooi, Douwe Bob. En Note to Self. En alleen op gitaar, dus heerlijk akoestisch. Hoogste tijd voor het nieuws uit de Bollestreek.
2: I'll be back.
3: Ich komme wieder.
4: Ik kom zo terug.
5: Dit is Bo. Met het nieuws uit de Duinen Bollestreek.
6: De gemeente Noordwijk heeft het contract voor de gemeentelijke berichten in de Noordwijker en het Noordwijkhouts weekblad met 2 jaar verlengd. Uitgeverij Verhagen heeft opnieuw de aanbesteding gewonnen en blijft daardoor verantwoordelijk voor de publicaties tot april 2028. De gemeenteraad van Noordwijk heeft vorig jaar besloten de berichten toch op papier beschikbaar te houden voor inwoners. Daarmee blijven de gemeenteberichten ook de komende jaren in de huis-aan-huisbladen verschijnen. De gemeente Noordwijk heeft besloten de glas- en plastic containers uit de Milieustraat in Noordwijkerhout te verwijderen. Volgens de gemeente zijn de containers nauwelijks gebruikt omdat inwoners hun afval al in de buurt kunnen weggooien. De ruimte die vrijkomt wordt anders ingezet op de Milieustraat. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders de openingstijden aangepast, waardoor de Milieustraat op donderdagavond langer open blijft. Het kunstwerk met 3 paarden uit Valkenburg heeft een nieuwe plek gekregen bij het Broekwegviaduct in Katwijk. De beelden stonden eerder op een andere locatie, maar zijn verplaatst vanwege werkzaamheden in de omgeving. Volgens de gemeente Katwijk blijft het kunstwerk daarmee zichtbaar voor inwoners en bezoekers van Valkenburg. De 3 paarden zijn jarenlang een herkenbaar beeld geweest in het dorp en hebben nu opnieuw een prominente plek gekregen langs de weg.
5: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
1: Zometeen muziek van oude knakkers, waarvan er 1 jarig is vandaag. Maar nu eerst. Er hangen nog wat wolkenvelden en het blijft overal droog. Er waait een zwakke tot matige oostelijke wind. En de temperatuur loopt aan het eind van de ochtend op naar zo'n 16 graden. Vanmiddag drijven de meeste wolkenvelden over, waaruit plaatselijk nog een buitje kan vallen. Morgen lijkt het weer op dat van de afgelopen dagen. We beginnen met in de ochtend redelijk wat zon en slechts hier en daar een bewolking. Later ontstaat er veel wat stapelwolkjes, maar dat blijft wederom droog. Er waait een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige oostelijke en noordoostelijke wind. En het wordt tussen de 17 en 22 graden in het zuiden. Vanaf zondag komen storingen dichterbij, wordt het wat wisselvalliger en ook weer koeler. De wind komt een tijdje uit het westen tot zuidwesthoek en voert duidelijk koelere lucht aan. Het wordt daarbij zo'n 18 graden, maar op maandag liggen de temperaturen niet hoger als 12 graden.
5: Oude knakkers kennen de meeste muziek.
7: Geef ze een programma en dan krijg je dit.
5: Bo, de ochtendshow.
7: De ochtendshow.
1: Ja, even rocken met Van Halen. Alex is jarig vandaag. En Why Can This Be Love was een dikke hit in de top 40. Naast Jump natuurlijk.

0: Odyssey, Going Back to My Roots. Een lied van Lemons Dozier. Ja, 1981 was dat officieel. Het is vandaag 8 mei. En wat gebeurde er allemaal op die dag in de vorige eeuw vandaag?
1: De dag van vandaag.
0: Vertel, Karin.
2: In 1886 wordt de eerste Coca-Cola verkocht.
0: Aha.
2: Het Leger des Heils start in 1887 zijn evangelisatiewerk in Nederland met de eerste openbare bijeenkomst in Amsterdam. Vandaag in 1902 barst op Martinique een vulkaan uit. Gloeiend hete lava stroomt over de hellingen van de Mont Pelée naar beneden. Ten gevolge van die uitbarsting verliezen vele mensen het leven. Er wordt de voornaamste stad op het eiland Saint-Pierre verwoest. In 1945 capituleert Duitsland, waarmee de Tweede Wereldoorlog in heel Europa ten einde komt. Vandaag in 1980 wordt in het stads- en streekvervoer de nationale strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. Ik heb er nog heel veel mee gestempeld.
0: Ja, dat is al best.
2: In 2007 verschijnt het eerste nummer van het gratis dagblad Dag. En nog even terug naar 1970. Toen kwam het Beatles-album Let It Be uit. En dat was daarmee het laatste officiële album.

0: De Beatles met op Hammond Billy Preston. Dat kennen wij ook nog van Sarita. Had ook nog een grote hit. Maar hij is niet meer onder ons. 1970, Let It Be. Daar staat ook een nummer, dat is Get Back. Wat ze op het dak deden in Londen. En de politie die stuurde ze naar beneden. Dus helaas, pindakaas voor de jongens.
1: Agenda.
0: Je hebt nog wat uitjes, Karin.
2: Ja. Cabaretier Gerry Smits treedt vanavond op in het Onderdak. Zoete koek is voor Gerry zowel levensreddend als levensbedreigend. Smits heeft diabetes type 1 en balanceert daardoor voortdurend op het koord van de juiste bloedsuikerspiegel. Hij voert een voortdurende tweestrijd met zoete koek, een heerlijke maar levensverkortende versnapering. Of geldt dat niet alleen voor mensen met suikerziekte? De tweede kaartje is gratis, dus kom gezellig naar het Onderdak en neem iemand mee. En het begint om 7:45. Morgen is er een bollevogel-excursie vanaf 8:30 in Noordwijkerhout. Al jarenlang tellen vrijwilligers van de Agrarische Natuurvereniging geestgrondvogels op bollenpercelen zoals een kieviet, een schoolekster, een veldleeuwerik, patrijzen, kwikstaartjes en de visdief. In april en mei is er dubbel feest. Enerzijds de prachtige kleuren van de bollen. Anderzijds het fantastische langdurig zingen van de diverse vogelsoorten. Ga mee vanaf 8:30. We verzamelen op het parkeerterrein van Jup Holland aan de Robijnslaan 43 in Noordwijkerhout. Nog even een stukje over Keukenhof. Aanstaande zondag is het de laatste dag dat je naar Keukenhof kan.
0: Aha, zeker. Dan, daar staat nog wel kleur.
2: Want daar staat nog wel iets kleur, ja.
0: Op de velden is er een hoop gekopt, helaas.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl. Agenda. De ochtendshow met Corné.
0: Ja, we hebben nog een aantal oude rockers in de leeftijden tussen de 81 en de 85 jaar. Ik heb het over de Rolling Stones. Ze hebben nieuwe muziek. In the Stars. En het album komt er in juli ook aan. Of was het juni? Zou ook wel kunnen.

0: al dik in de 80. En dan ga je nog zo tekeer. Dan moet je toch wel een conditie hebben, hoor. Dat is niet te geloven. Rolling Stones. In the stars. Er staat ook in de sterren geschreven dat we weer een eind aan moeten maken.
1: Ik dacht dat ik een mama appelsapje hoorde.
0: Mama appelsapje. Gaan we volgende keer over kijken. Het zit er weer op voor vandaag. We gaan weekend vieren. En dat doen we met een... terugblik op een hele leuke show.
1: Hele leuke show.
0: Zeker weten. Maandag zijn we er weer vanaf 9 uur. En we gaan eruit met Rick Astley. En die hebben het over raindrops. Keep falling on my head. Oh nee, dat is anders.
1: Fijn weekend.
0: Fijn weekend. Tot de volgende keer. Ja, die man is ook nog steeds bezig. Dat is niet te geloven. Maar ja, dit is ook wel lekker. Ze waren we niet van hem gewend.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO... De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Bo.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Bo.
1: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoogduinen en witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de

oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileer is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de Schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

0: It's not a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Er is een protest aangekondigd rond een mogelijk AZC in Hillegom, terwijl de gemeenteraad daar dinsdagavond helemaal geen besluit over heeft genomen. Volgens BWH-voorzitter Frank Evers is de actie ontstaan nadat een brief aan het ministerie over de spreidingswet openbaar werd. De burgemeester heeft inmiddels contact gehad met de organisator van het protest. De flyer is breed verspreid op sociale media. Evers verwacht daarom dat de demonstratie doorgaat. Hij heeft gezegd dat hij met de demonstranten in gesprek wil gaan. Langs de Nederlandse kust is een verkiezing gestart voor vernieuwende ideeën en projecten. De wedstrijd is opgezet door de Vereniging voor Nederlandse Kustgemeenten en richt zich op thema's als duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid. Gemeenten, ondernemers en organisaties kunnen plannen indienen in 4 verschillende categorieën. Tijdens de Nederlandse Kustdagen van 2026 wordt uiteindelijk 1 overall winnaar gekozen. De organisatie hoopt ermee goede initiatieven langs de kust extra aandacht te geven. Aan de kust van Noordwijk zijn vissers uit meerdere Europese landen bezig geweest met het Europees kampioenschap kustvissen. In totaal hebben 38 deelnemers, onder meer Nederland, Duitsland en Engeland, 3 dagen lang geprobeerd zoveel mogelijk vis te vangen vanaf het strand. Volgens mede-organisator Frank van der Zonde waren de omstandigheden zwaar door wind, stroming en veel algen in het water. Het kampioenschap is gehouden op een rustiger deel van het strand buiten het centrum van Noordwijk.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

de zon. De zwaartekracht heeft geen grip. Vanavond draait het alleen om ons. Dus stap maar in, dan gaan wij dwars door de stilte heen. In een zee van oneindigheid.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Boekaar Slaapcomfort. Uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort. Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
1: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
15: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
16: Dit is Bo.
17: De omroep van de Bollestreek.
16: Met

0: alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: De muziek van Bo.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Jongeren uit de gemeente Noordwijk hebben een brandbrief gestuurd over het woningtekort en daarin geëist dat er meer betaalbare woningen komen. Volgens de jongeren wordt grond in Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk niet goed gebruikt en liggen er kansen op ongebruikt ballengrond. Ze hebben ook gevraagd om meer inspraak bij woonbeleid en behoud van inschrijftijd bij woningdelen. De briefschrijvers hebben gesteld dat honderden jongeren actief zoeken naar woonruimte en vrezen dat leeftijdsgenoten anders uit de regio vertrekken. Een meisje heeft woensdagavond in Sassheim met haar been vastgezeten in het wiel van haar fiets, waarna de brandweer haar heeft bevrijd. Tijdens de reddingsactie heeft een brandweerman een spaak in zijn vinger gekregen toen hij het meisje probeerde te helpen. Omstanders hebben al eerste hulp verleend voordat de hulpdiensten aankwamen. Ambulancemedewerkers hebben zowel het meisje als de brandweerman behandeld en de politie heeft het meisje daarna thuisgebracht. De politie heeft woensdagavond massaal moeten uitrukken naar de jeugdgevangenis in Sassenheim vanwege een persoon met onbegrepen gedrag. In totaal zijn 7 politiewagens naar de inrichting in Teiningen gestuurd om de situatie onder controle te krijgen. Ook een ambulance heeft uit voorzorg klaargestaan. De persoon is uiteindelijk aangehouden nadat hij een politieagent heeft beledigd en daarna meegenomen door de politie.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
11: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
11: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIM op reis.nl.

Als ik mijn ogen sluit, moet je hem staan op het podium. Deze man, Alex. Een a cappella stukje. Al die mensen klappen met de handen boven het hoofd. Ken je dat? Alex en zijn meest recente een zomernacht met jou is wat ik wil. Goedemiddag, welkom bij 12 uurtje. 27 jaar in het vak, ruim al, deze man. Alex. Dan mag je zeggen van een ervaren artiest. Van een ervaren artiest en iemand die pas begint. En ook een hitje aan het maken is. Zeker weten wat dit is voor. Bodie van de Brink.

Op weg naar een plekje in de hitparade. Moni van der Brink. En het ritme van de nacht. 12 uurtje op vrijdagmiddag op de Hommer van de Bollenstreek. Tot 1 uur jouw muzikale ondersteuning. En gisteren had ik het over dat vandaag de nieuwe van Jeroen van Zijlstra uit zou komen. Toen zei ik, hij lijkt een beetje op deze van de Havenzangers. Luister. Let op. Dit is dus een van de Havenzangers, jaren geleden, misschien wel 30 jaar terug. En Jeroen heeft iets met de tekst gedaan en eigenlijk heeft hij gewoon dezelfde melodielijn gebruikt. Niks mis mee trouwens hoor, het is geen waardeoordeel wat ik hier geef. Griekse Nacht heet hij, de nieuwe van Jeroen van Zijlstra. Hoor je die melodielijn? Hoor je?

ik vind het in elk geval lekker zomers. Hoog havenzangers gehad. Niks mis mee, hoor. Uit de zee, wij lagen daar verstrengeld als een... Jeroen van Zelst op de radio. En de Griekse nacht. We draaiden gisteren overigens een plaats voor Dolf in de Drenthe, Dolf en Hanneke. Zo breed nog een aardige anekdote. Hoe Dolf mij in de maling nam. Lang geleden, dat straks. Eerst Samieu. Dat viel Spartu.

vind hem meeslepend. Ik vind hem lekker. Kensington. Ik wilde een keer draaien, maar het is zo mieux geworden. Wat feels like home. Gewoon in 12 uurtje op de omroep van de Bollensterweek. In dat programma dat er elke werkdag is, is het 12 en 1 uur. Horizontaal geprogrammeerd heet dat. Ja. De muzikale mengelmoes, waarin we muzikaal dus steeds van de hak op de tak springen. We draaien alles. Van de smart lab tot popmuziek. En we iets van het moment en iets van vroeger. Eentje van vroeger pakken gaan we doen. Eentje van vroeger. Mooi, hè, dit. Jaren 70, zo beneden een anekdote uit de tijd dat dit een hit was. Vrienden en vriendinnen van de radio, luister mee naar Elton John en Kiki Dee.

uit 1976. Elton John en Kiki Dee en Don't Go Breaking My Heart. En uit die tijd heb ik nog een anekdote, een verhaal. Eigenlijk een stomme tijd van mezelf. Maar ik denk wel leuk om te vertellen. Zeker voor Dolph en Hanneke, waar ik gisteren dus standby omheen voor de Summer Between verdraaide. Daar in het verre Drenthe. 1976, het jaar van Don't Go Breaking My Heart, maar ook het jaar dat ik begon met werken. Het echte werken dus. Geen vakantiebaantjes meer, nee. Vaste prik bij Heemskerk Groente in Rijnsburg. Dat heet nu Heemskerk Fresh and Easy. Werken toen 20 mensen toen ik daar kwam. En nu 1500. Ja, het verhaal was zo. Er waren twee schuurtjes en een koelcel eigenlijk. En wat snijmachines en wat inpakmachines. Maar Dolf, uit Drenthe dus, die moest boerenkool snijden. En dat deed hij vlak naast de buitendeur. Buiten stond die boerenkool. En die moest ik, als jongetje die er net werkte, de eerste winter, moest ik nat spuiten. Dus het slang ging aan en ik stond daar die boerenkool nat te spuiten. Toen was het destijds, hoe natter de boerenkool, hoe beter het ging met snijden. Nou, wat was nou het geval? Ik stond te spuiten en slang heen en weer. Het was best een leuk werkje voor een ventje van 16 jaar natuurlijk. Wat gebeurt er? Die schuifdeur gaat open. Dolf steekt zijn hoofd naar buiten. En roept heel paniekerig. Alles loopt over hier, alles loopt over hier. Maar ondertussen keek ik en zag ik dat er geen water meer naar mijn slang kwam. Dit gaat helemaal niet goed, riep die. Er zit wat in die slang. Kijk eens in die slang. En wat doe ik? Ik kijk, ik hou die slang boven mijn hoofd. Ik kijk, en hij had het binnen dichtgeknepen natuurlijk. En hij laat die slang los. Dus wat had Wimpie? Een nat pak. Mooie herinnering uit de tijd van vroeger. Wat hebben we gelachen. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen... En dan maak ik een bruggetje naar de nieuwe single van Tino Martin. Je was jong en dom. Nou, jong en onervaren, denk ik. Maar zo'n leuke anekdote, leuke geintjes. We deden daar heel veel... geintjes maakten wij daar, dat deden we toen van. Maar ik was jong en dom, laat dat nou de nieuwe van Tino Martin zijn. Dolf was dus meer ervaren. En ik was een groentje. Alleen om hamerstelen vet. Ben ik nooit geweest. Wel gestuurd, maar niet gedaan. Leuk hè?

je nieuwe single kan zo nog betegeld, die titel. We zijn allemaal jong en dom geweest. Maar hoe dom kan je zijn? Als iemand roept, er zit wat in die slang. En je kijkt erin en er komt opeens water uit. Mooi, de nieuwe Tina Martin was dat, uit Den Haag. Over Den Haag gesproken. Dit is Mike Petersen. Hij is de meest recente. Dit is Dat Doe Jij. Op de muziek van Charles en Eddie natuurlijk, hè? Dat weet je.

0: Everybody What I Lie To You van Charles en Eddie, de nieuwe Mike Peterson. En dat doe jij met mijn baby, yeah. Muziek laten we even rusten over, nou, wat zou het zijn? Anderhalf, twee minuten ben ik weer terug met nog meer muziek in 12 uurtje. Maar zoals je dat van ons gewend bent, eerst wat anders. Het nieuws.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Er is een protest aangekondigd rond een mogelijk AZC in Hillegom. Terwijl de gemeenteraad daar dinsdagavond helemaal geen besluit over heeft genomen. Volgens BWH-voorzitter Frank Evers is de actie ontstaan nadat een brief aan het ministerie over de spreidingswet openbaar werd. De burgemeester heeft inmiddels contact gehad met de organisator van het protest. De flyer is breed verspreid op sociale media. Evers verwacht daarom dat de demonstratie doorgaat. Hij heeft gezegd dat hij met de demonstranten in gesprek wil gaan. Langs de Nederlandse kust is een verkiezing gestart voor vernieuwende ideeën en projecten. De website is opgezet door de vereniging

0: voor Nederlandse kustgemeenten en richt zich op thema's als duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid. Gemeenten, ondernemers en organisaties kunnen plannen indienen in 4 verschillende categorieën. Tijdens de Nederlandse Kustdagen van 2026 wordt uiteindelijk 1 overall winnaar gekozen. De organisatie hoopt ermee goede initiatieven langs de kust extra aandacht te geven. Aan de kust van Noordwijk zijn vissers uit meerdere Europese landen bezig geweest met het Europees kampioenschap kustvissen. In totaal hebben 38 deelnemers, onder meer Nederland, Duitsland en Engeland, 3 dagen lang geprobeerd zoveel mogelijk vis te vangen vanaf het strand. Volgens mede-organisator Frank van der Zonde waren de omstandigheden zwaar door wind, stroming en veel algen in het water. Het kampioenschap is gehouden op een rustiger deel van het strand buiten het centrum van Noordwijk.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

de tv-serie eind jaren 60, begin jaren 70. The Patrick Family met David Cassidy. En I Think I Love You als eerste in deel 2 van 12 uurtje op deze vrijdagmiddag. Het wordt steeds weer mooier weer. Het is tijd om je rosé te drinken, zegt Wesley Bronkhorst in zijn nieuwe single.

Ashley Bronkhorst. En we doen een drankje en drink je rosé. Deze hebben we al gehad, dus die kan ik rustig even uitzetten, denk ik. Die nieuwe van Jeroen van Zelst. Die hebben de eerste half uur al gedraaid. Rommelige fase eventjes nu in dit radioprogramma. Dus tijd voor serieuze popmuziek uit Canada of Australië. Wat was het ook weer? Little River Band.

Even snel gecheckt. Natuurlijk niet uit Canada. Melbourne. Little River Band, zoals ze zegt. Uit Australië, dus is het Aussie Pop. Goedemiddag.

dit is mooi, dit is mooi. Uit Australië. The Little River Band. En het verhaal van The Lonesome Loser. Van Australië gaan we naar Drenthe. Daar waren we al even natuurlijk met het verhaal van die slang met Dolph. Want die woont in Drenthe. Maar we gaan naar Jannes gewoon. Ja, natuurlijk. Nieuwe single. Dans tot morgen met mij. WKE, Woonwagenkamp Emmen. De koning der piraten. Op de omroep van de Bollenstreek. In dat radioprogramma dat 12 uurtje heet.

moet ook gezellig zijn op de radio, hè? Vrijdagmiddag omroep O. Met een hoog Nederlandstalig gehalte, omdat het bijna weekend is. Het is nooit goed, tuurlijk is het goed, maar de volgende plaat heet zo. Ook een Emiel Hartkamp productie. Net als Jannes. Willem en Wesley Mulder. De Habenzangers. En het is nooit goed. Goedemiddag.

lekker, helemaal gezellig. Dat is altijd zo met avondzangers, hè. Het is nooit goed op de omroep van de Bollenstreek. Nog eentje uit de Nederlandse taal dan. 2023, de Escape in Amsterdam. Guido van der Graven, wat is dit een mooie uitvoering. Jij, je radio. En deze. Dit is Kleuren.

wel een lekkere uitvoering. Hè? Het origineel van Kevin van Rijn, dat weten we. En jaren later. Heeft deze man er een hit mee? Ida van der Graaf. En Kleuren, waarom nou niet? Live uitgevoerd in de Escape in 2023 in Amsterdam. Zullen we Ray Benjamin gaan draaien? Natuurlijk gaan we die draaien. Blijf nog even. Oktober is het zover. Zijn eigen concert.

Benjamin en zijn meest recente. Blijf nog even. En oktober is het zover. In Leiden, zijn eigen concert. Hoemelen van de Bollenstreek en 12 uurtje. Ik wens je vast een heel fijn weekend. We zien elkaar maandag weer even na 12 uur. Dan ben ik er weer. Ik laat je alleen een goed gezelschap. Fijn weekend. Dit zijn Ritchie en Poffery.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66 is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainen van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaars de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is dé vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
8: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
14: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
15: Dit is Bo.
16: De omroep van de Bolle.

0: Bo. Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. De gemeente Noordwijk waarschuwt voor veel bastaard satijnrupsen op het strand en in de duinen. Hun haren kunnen zorgen voor jeukende huiduitslag en rode ogen. De gemeente heeft al eerder nesten laten weghalen. Toch is de overlast dit jaar groter dan normaal. Raak de rupsen en hun nesten vooral niet aan. Bij klachten moeten de huid en ogen goed met water worden gespoeld. Twee personen zijn veroordeeld voor meerdere oplichtingen, waarvan één in Lisse. De daders deden zich voor als bankmedewerker of politieagent. De twee maakten met de truc meer dan 100.000 euro bijt. De politie hield hen vorig jaar aan na een groot onderzoek. Eén verdachte kreeg 2,5 jaar cel en de tweede verdachte kreeg 3 jaar cel. Met golfen is er 5.000 euro opgeleverd voor fietsmaatjes. Op golfbaan Tespelduin in Noordwijkerhout speelden tientallen golfers om het lokale initiatief te steunen. De opbrengst gaat naar de aankoop en het onderhoud van duofietsen. En met die fietsen kunnen mensen die niet meer zelf fietsen toch samen op pad. Tespelduin wil volgend jaar weer een golfdag voor het goede doel houden. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
12: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
13: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. De eindexamens zijn vrijdagmiddag begonnen voor leerlingen in de Bollenstreek. De eerste vakken waren wiskunde, filosofie en Nederlands. Op het Teilingencollege Leeuwhorst doen bijna 300 leerlingen examen. Op het Rijnlands Lyceum Sassenheim en het Fioretti College Heligom gaat het om ruim 200 leerlingen per school. Het Fioretti College Lisse heeft met ruim 300 leerlingen de meeste examenkandidaten. De eindexamens duren tot eind mei. Een jonge fietser is donderdag aangereden op een rotonde in Hillegom. Het ongeluk gebeurde op de rotonde van de Meerlaan en de Weerlaan. Door de aanrijding ontstond veel vertraging in de spits. Het slachtoffer lag midden op de rotonde. Ambulancemedewerkers hebben de fietser in de ambulance nagekeken. Daarna is de afsluiting weer opgeheven. Burgemeester Carla Breuer heeft een bedrijfspand in Sassenheim gesloten. Voor 2 maanden lang mag niemand het pand aan de Kagerdreef betreden. In het pand vond

0: Rond de politie begin april een hennepkwekerij. Ook lag er een handelshoeveelheid drugs. De politie kwam de kwekerij op het spoor via een tip en ze vraagt inwoners om signalen van drugscriminaliteit te blijven melden. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo. Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 3 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
1: Dit is Bo.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Met

Als je van popmuziek houdt, dan is Leven in de Brouwerij echt iets voor jou. Je hoort de mooiste muziek uit 60 jaar pophistorie. Start je weekend goed op en luister vrijdagavond vanaf 7 uur naar Leven in de Brouwerij. Een programma

0: is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. De gemeente Noordwijk waarschuwt voor veel bastaard satijnrupsen op het strand en in de duinen. Hun haren kunnen zorgen voor jeukende huiduitslag en rode ogen. De gemeente heeft al eerder nesten laten weghalen. Toch is de overlast dit jaar groter dan normaal. Raak de rupsen en hun nesten vooral niet aan. Bij klachten moeten de huid en ogen goed met water worden gespoeld. Twee personen zijn veroordeeld voor meerdere oplichtingen, waarvan één in Lisse. De daders deden zich voor als bankmedewerker of politieagent. De twee maakten met de truc meer dan 100.000 euro buit. De politie hield hen vorig jaar aan na een groot onderzoek. Eén verdachte kreeg 2,5 jaar cel en de tweede verdachte kreeg 3 jaar cel. Met golfen is er 5.000 euro opgeleverd voor fietsmaatjes. Op golfbaan Tespelduin in Noordwijkerhout speelden tientallen golfers om het lokale initiatief te steunen. De opbrengst gaat naar de aankoop en het onderhoud van duofietsen. En met die fietsen kunnen mensen die niet meer zelf fietsen toch samen op pad. Tespelduin wil volgend jaar weer een golfdag voor het goede doel houden. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 4 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland en daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio, maar de meeste files leveren eigenlijk heel weinig vertraging op. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Horen nu wel 10 minuten oponthoud. Verderop bij knooppunt Benelux 10 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda, zowel als op de hoofd- als de parallelbaan, 10 minuten vertraging tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda ook al 10 minuten vertraging bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
11: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. De eindexamens zijn vrijdagmiddag begonnen voor leerlingen in de Bollestreek. De eerste vakken waren wiskunde, filosofie en Nederlands. Op het Teilingencollege Leeuwhorst doen bijna 300 leerlingen examen. Op het Rijnlands Lyceum Sassenheim en het Fioretti College Heerlochem gaat het om ruim 200 leerlingen per school. Het Fioretti College Lisse heeft met ruim 300 leerlingen de meeste examenkandidaten. De eindexamens duren tot eind mei. Een jonge fietser is donderdag aangereden op een rotonde in Hillegom. Het ongeluk gebeurde op de rotonde van de Meerlaan en de Weerlaan. Door de aanrijding ontstond veel vertraging in de spits. Het slachtoffer lag midden op de rotonde. Ambulancemedewerkers hebben de fietser in de ambulance nagekeken. Daarna is de afsluiting weer opgeheven. Burgemeester Carla Breuer heeft een bedrijfspand in Sassenheim gesloten. Voor 2 maanden lang mag niemand het pand aan de Kagerdreef betreden. In het pand vond de politie begin april een hennepkwekerij. Ook lag er een handelshoeveelheid drugs. De politie kwam de kwekerij op het spoor via een tip en ze vraagt inwoners om signalen van drugscriminaliteit te blijven melden. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo.

0: van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file in de regio. Er zijn eigenlijk heel weinig bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam-Den Haag de dagelijkse file bij Roelevarensveen. Je hebt daar ongeveer 10 minuten op onthoud. Verderop tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein ook nog 10 minuten vertraging. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft is zojuist een ongeluk gebeurd. Daar zijn nu twee rijstroken dicht en dat kost je vanaf knooppunt Kleinpolderplein een kwartier. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar een kwartier extra reistijd. En ook op de N207 Alphen aan de Rijnberg-Ambacht bij Moordrecht sta je nu een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bij elkaar zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden 20 minuten vertraging. Door een ongeluk een kwartier extra reistijd op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten vertraging op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Ook op de A44 van Amsterdam naar Den Haag sta je nu 10 minuten in de file tussen Leiden en Wassenaar.
6: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
14: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
15: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. De gemeente Noordwijk waarschuwt voor veel bastaard satijnrupsen op het strand en in de duinen. Hun haren kunnen zorgen voor jeukende huiduitslag en rode ogen. De gemeente heeft al eerder nesten laten weghalen. Toch is de overlast dit jaar groter dan normaal. Raak de rupsen en hun nesten vooral niet aan. Bij klachten moeten de huid en ogen goed met water worden gespoeld. Twee personen zijn veroordeeld voor meerdere oplichtingen, waarvan één in Lisse. De daders deden zich voor als bankmedewerker of politieagent. De twee maakten met de truc meer dan 100.000 euro buit. De politie hield hen vorig jaar aan na een groot onderzoek. Eén verdachte kreeg 2,5 jaar cel en de tweede verdachte kreeg 3 jaar cel. Met golfen is er 5.000 euro opgeleverd voor fietsmaatjes. Op golfbaan Tespelduin in Noordwijkerhout speelden tientallen golfers om het lokale initiatief te steunen. De opbrengst gaat naar de aankoop en het onderhoud van duofietsen. En met die fietsen kunnen mensen die niet meer zelf fietsen toch samen op pad. Tespelduin wil volgend jaar weer een golfdag voor het goede doel houden. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet zo druk in de regio. Er staat 60 kilometer file. De meeste files leveren zo rond de 5 minuten vertraging op. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Vlaardingen en Den Horen wel 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug is de vertraging ook ruim 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de rechterrijstrook dicht op de parallelbaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Hemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Bij knooppunt Hoefvliet is de vertraging ongeveer 10 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk ook nog ruim 5 minuten oponthoud. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Moordrecht is het oponthoud ook nog 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
12: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
14: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met

Jawel, daar zijn we weer. Het is weer vrijdagavond 6 uur. Of maandagavond 9 uur uiteraard. En het is weer tijd voor de Bouwboomers. En met onze nieuwe tune is dat Flamingo van Herb Alpert en zijn Tijuana Brass. En dan komt het 1966. En wat zijn de Bouwboomers? Dat is een uur lang muziek uit de hitparades van de jaren 60. Nieuwtjes van 60 jaar geleden uit de regionale dagbladen. En dan nieuwtjes uiteraard uit de Bollenstreek. En we krijgen straks een overzicht van de top 10. Ook weer van precies 60 jaar geleden. En de Bouwboomers, dat is het enige programma van Bo wat in mono te beluisteren is. Want de muziek uit die tijd, die hoort uiteraard in mono uitgezonden te worden. En dat doen we dan ook. Mijn naam is Piet van der Voren en dat betekent dat we alweer toe zijn aan de allereerste plaat. En dat is het treintje van de Beach Boys. MUZIEK

En dat zijn de Beach Boys. En het is zeker niet één van hun grootste hits. Maar wel leuk om nog een keertje te draaien. Het nummer komt uit 1967. December 1967 om precies te zijn. En het nummer dat heet Wild Honey. En zullen we ook even kijken wat de prestaties waren van deze plaat van de Beach Boys. Nou, ze hadden een 26e plaats in de Nederlandse hitparade in 1967. En ze stonden 4 weken genoteerd.

Kom van de LP Magical Mystery Tour, The Beatles. En het is een nummer 1 hit voor ze geweest. Namelijk Hello, Goodbye, 13 weken genoteerd. En weet u wat ik net zag? Dat deze plaat van de Beatles, Hello, Goodbye, die kwam op precies dezelfde datum in de hitparade binnen als de vorige plaat die we draaiden. En dat was namelijk Wild Honey van de Beach Boys. En ik moet u eerlijk zeggen, ik wist dat niet. Ik zie dat eigenlijk nu net pas op de lijst. Dus een nieuwsje deze keer. En daarmee behaalden de Beatles dus een allereerste plaats. Welkom aan alle luisteraars van de Bo Boomers. Vorige week heb ik een opmerking gemaakt dat iemand luisterde in Roelof Arendsveen. En toen zegt iemand later tegen mij, dat kan helemaal niet, want Bo is toch alleen in de Bollenstreek te beluisteren. Nou, Bo is inderdaad de officiële lokale omroep voor 4 gemeenten in de Bollenstreek. Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk. Maar dat wil niet zeggen dat deze zender alleen in deze plaatsen te beluisteren is. Want op het kabelnet van Ziggo, daar zijn we te beluisteren in het hele noordelijke deel van de provincie Zuid-Holland. En dat is op kanaal 918 op de radio. Maar u mag ook luisteren naar het geluid van de tv-krant van Bo. En dat zit op kanaal 43. En dat is dus in het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. En dan moet u denken aan de Duin- en Bollenstreek. De regio Leiden, de regio Alphen aan de Rijn. Zelfs tot en met Gouda aan toe. En dan zijn er ook nog 2 plaatsen in Noord-Holland waar u op de kabel van Ziggo Bo ook kunt beluisteren. En dat zijn namelijk Amstelveen en Aalsmeer. Nou, dat is een heel groot gebied. Dus zit u bij een andere provider zoals bijvoorbeeld een KPN of een Odido, ja, dan hoort u ons alleen in de Bollenstreek. Maar als u bij Ziggo luistert, dan zit u dus in dat veel grotere gebied. Ik wens u een hele goede dag. Dit zijn de Bo Boomers. Mijn naam is Piet van der Voren en hier is Jeff Beck.

0: alweer de derde plaat is uit 1967 die we draaien. Jeff Beck en zijn Hi-Ho Silver Lining. En hij bereikt een 12e plaats in de zomer van 1967. Een 12e plaats in de Nederlandse hitparade.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En we hebben weer een berichtje uit de krant. En dat is de Leidse Courant van 11 mei 1966. En daar staat het volgende in. En dat heeft met name betrekking op Hillegom. Want de krant die weet te melden het volgende. Zaterdag 14 mei barst boven de Zweedse stad Kristiansand een tulpenbui los. Ruim 15.000 tulpenbloemen zullen dan door een vliegtuig boven het stadspark worden gedropt. Tulpen die enige dagen daarvoor in Hillegom nog op het veld stonden. Deze tulpenregen is het preludium van een groot tulpenfestival dat zaterdag begint en een volle week zal duren. Een festival waarbij de Bollenstreek en speciaal Hillegom op nog vele andere wijze nauw zal worden betrokken. Loco-burgemeester Van Dam van Hillegom vliegt volgende week naar Zweden om in Kristianstad door zijn collega ontvangen te worden, daar het stadswapen in ontvangst te nemen en vervolgens benoemd te worden tot ereburger van de Zweedse stad. Helaas is burgemeester van Niekerk wegens ziekte verhinderd. De Zweden willen een jongen of meisje uit Hillegom, voor wie een universitaire opleiding financieel onbereikbaar is, een studiebeurs verschaffen. Het gemeentebestuur van Hillegom heeft een kandidaat voor deze beurs aangewezen, en wel de 16-jarige Ans Langelaan van de Leidsestraat nummer 4 in Hillegom. Ze is leerlinge van de Rooms-Katholieke HBS in Lisse en zit in de vierde klas van de A-afdeling. En zij vliegt vrijdag 20 mei met de heer Van Dam naar Zweden om ginds aan de jeugd van Kristianstad voorgesteld te worden. Vijf meisjes uit de Bollenstreek zullen het Tulpenfestival in Kristianstad van begin tot eind meemaken. En dat zijn Harriet Jonkman uit de Hoofdstraat 369 in Sassenheim, Karin van Grieken uit de Laan van Rijkenvorsel 20 in Lisse, José Rietdijk uit de Kanaalstraat 120 in Lisse en co-gouverneur van de Hoofdstraat in Sassenheim samen met haar zusje Riet. Nou, dat was dus een berichtje over een Zweedse studiebeurs voor een Hillegoms meisje. En dat stond allemaal in de Leidse Courant van 11 mei 1966.

0: zijn de Bee Gees. En deze keer is niet uit 1967, maar een nummer uit 1968 deze keer. And I've Gotta Get a Message to You, zo heet dit nummer. Ze bereikten daarmee een derde plaats in de Nederlandse hitparade. En ze stonden 13 weken genoteerd, de Bee Gees. En trouwens, iedereen denkt dat de Bee Gees uit Australië komen. En toen ze deze hits maakten in de 60 en de 70 jaren, toen was dat inderdaad ook het geval. Maar oorspronkelijk kwamen de gebroertjes Gibb en hun ouders natuurlijk van het Britse eiland Man. En dat ligt in de Ierse Zee, zo'n beetje tussen, nou zullen we zeggen, tussen Engeland en Ierland in. Ja, Wales kan het ook een beetje zijn. Maar in ieder geval, ze komen oorspronkelijk van het eiland Man. En toen zijn ze op een gegeven moment geëmigreerd naar Australië. En daarna begonnen de hits pas.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers. Dit is

0: ik kijk er al niet meer van op, hoor. Want u denkt misschien af en toe, de plaat die hikt een beetje. Nou, dat klopt. Maar dat ligt niet aan mij, dat ligt niet aan Bo. Nee, dat ligt aan Cliff Bennett en de Rebel Rousers en Got To Get You Into My Life. Want die hikjes in de plaat, die zitten gewoon in de originele opname, tot mijn verbazing. En eigenlijk wist ik dat al, want ik had dat alles gehoord in de 60e jaren. Toen dacht ik al van, hé, er is iets mis met de zender van het radiostation, wat dat nummer uitzet. Nee, het zit gewoon in de plaat van Cliff Bennett en zijn Rebel Rousers. Got To Get You Into My Life. En trouwens, het verbaasde mij dat deze plaat slechts 1 week in de Nederlandse hitparade heeft gestaan. En wel op 27 augustus 1966. En behaalde die een 37e plaats. En de week daarop was die alweer uit de hitparade verdwenen. Nou, dat was in Engeland heel anders, want daar heeft hij wekenlang genoteerd gestaan.
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voren.
0: En ik zeg het nog maar een keer, Bo Boomers, dat is het enige programma van Bo wat in mono wordt uitgezonden.

0: end of the Stay Ferry. En zijn hit I'm Gonna Take You There. En dat komt uit 1965. En dat was ook een beetje de periode dat Dave Barry zijn hits had, zijn grote hits had. Denk aan bijvoorbeeld The Strange Effect, Mama en meer van dat soort dingen. Dit was er ook één. I'm Gonna Take You There. Eens even kijken. Ja, hij had er toch een vierde plaats daarmee in de Nederlandse hitparade. En stond bijna vier maanden genoteerd in 1965 en 1966. Dave Barry.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: We hebben weer een berichtje uit de krant en dat is deze keer het Leids Dagblad van 14 mei 1966. Want het Leids Dagblad weet het volgende te melden. Gistermiddag omstreeks 3 uur ontstond een felle uitslaande brand in enkele schuren en hokken op het erf van het boerenbedrijf van de familie Wassenaar aan de Bronkhorststraat in Noordwijk. Deze opstanden waren in gebruik bij de opkoper M. Smit, die daar vodden en andere materialen had opgeslagen. De brandweer rukte met groot materieel uit en had het vuur spoedig onder de knie. Van de schuren en de voorraad bleef echter niet veel over, maar de verzekering dekt de schade. De brand is vermoedelijk ontstaan door achterloos weggeworpen rookgerei, zo heet het Leids Dagblad te melden op 14 mei 1966. Ja, en dat moet je ook nooit natuurlijk zomaar doen, om rookgerei weg te werpen. Denk maar eens aan de natuurbranden die ons de laatste tijd hebben geteisterd. Want die kwamen niet alleen door militaire oefeningen, maar soms ook doordat iemand gewoon onvoorzichtig was en zomaar een peuk weggooide, bijvoorbeeld in het duingebied. En dat moeten we gewoon niet hebben. Nee hoor. Dit is Bo Boomers, het radioprogramma wat onze lokale omroep Bo elke vrijdag uitzendt. Elke vrijdag uitzendt tussen 6 en 7 uur. En de herhaling die is op maandagavond tussen 9 en 10 uur. En dan hebben we leuke muziek uit de 60e jaren. Maar ook muziek van eigen bodem uit de 60e jaren. Zoals deze van de formatie Big Wheel. En hier is het nummer If I Stay Too Long.

0: dat is de Nederlandse groep Big Wheel met het nummer If I Stay Too Long. En dat komt uit, eens even kijken, 1969. Augustus 1969, om heel precies te zijn. En toen hadden ze een klein hitje, mag ik eigenlijk wel zeggen, met dit nummer. Want ze behaalden hooguit een 22e plaats in de hitparade toen. En trouwens, van Big Wheel hebben we naderhand volgens mij niets meer gehoord. Tenminste, ik kan het me niet herinneren. De groep kwam wel uit Nederland. En trouwens, over Nederland gesproken. We gaan nog een werk van eigen bodem draaien. En dat is van de Bintangs. U kent het nummer Traveling in the USA. Maar we draaien die andere deze keer. En volgens mij waren dat wel zo'n beetje de enige twee hits die ze hebben gehad. Want hier is Riding on the LNN.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

0: van eigen bodem dus, van de Bintanks. En het nummer Riding on the LNN. En dan moet ik even iets over de Bintanks vertellen. Want iedereen denkt natuurlijk van, nou, die Golden Earring, die hebben lang opgetreden. Die hebben vast, dat is vast de oudste groep in Nederland die opgetreden hebben, het langst hebben bestaan. Nee. De Bintanks zijn dat. Want in 1961 werd deze groep opgericht. En op dit moment, eigenlijk in 2026, treden de heren nog steeds onder de naam de Bintanks op. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat de Bintanks de nog langst bestaande Nederlandse groep is. Is dat goed Nederlands? Volgens mij wel. In ieder geval, wij draaiden het nummer Riding on the LNN.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.
0: Dit is Bo. Dit is inderdaad Bo en u weet het altijd. We hebben een overzicht van de top 10 van precies 60 jaar geleden. De vaste luisteraars die zullen dit herkennen. Want daar komt hij weer, de top 10 van 60 jaar geleden uit de Nederlandse hitparade. Oftewel de Veronica top 40 die u op Radio Veronica elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4 uur kon beluisteren. En de presentatie die was in handen van Joost den Draaier. Nou, daar komt hij, de top 10. Nummer 10. Oh, dat is een plaat waar mijn moeder zo'n hekel aan had. Nou, ik denk meer aan de zangeres. En dat is Connie van der Bos op nummer 10 met Ik ben gelukkig zonder jou. Het is over de top 10 van 7 mei 1966. Nummer 9, de Walker Brothers and the Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Nummer 8, de dubbele A-kant van de Rolling Stones. 19 Nervous Breakdown and As Tears Go By. Nummer 7, Crispian St. Peters met You Were On My Mind. Nummer 6, The Who met Substitute. Nummer 5, Simon & Garfunkel met Homeward Bound. Nummer 4, Barbara Streisand met Second Hand Rose. Nummer 3, want we zijn alweer aangeland in de top 3 van deze top 10. Nummer 3, Nancy Sinatra. Een oude nummer 1 trouwens. Met These Boots Are Made for Walking. Nummer 2, houd hem in de gaten. The Beach Boys met Snoop John B. En net als vorige week en de week daarvoor. Nummer 1, The Kings met Dedicated Follower of Fashion. U hoorde de top 10 van 7 mei 1966.

zo heette die ook. It's for you. Cilla Black was dat. En zij heeft trouwens nog meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Niet met dit nummer hoor. Maar aan het Eurovisie Songfestival voor het Verenigd Koninkrijk. En nou, ze had eigenlijk in de periode 1963 tot 1973 ongeveer. Had ze de nodige hits. En deze komt uit oktober 1964. It's for you van Cilla Black. Dit zijn de Bobo.

0: heleboel instrumentaaltjes achter elkaar. Blind Faith, en dat is een van die supergroepen uit de jaren 60. Ja, wat wil je? Wie zaten erin? Eric Clapton, Ginger Baker op de drums natuurlijk. En als zanger Stevie Winwood. En die hoorden we zojuist. En Stevie Winwood konden we nog van de Spencer Davis Group. En trouwens, daar ga ik iets over vertellen over Stevie Winwood. Want Stevie Winwood, tot mijn grote verbazing, maar ook tot mijn grote vreugde moet ik zeggen, die kwam van de week ook weer in het nieuws. Want deze week is bekend geworden dat de Rolling Stones een nieuwe LP gaan uitbrengen. En die heet Foreign Tongues. En die zal, als ik me niet vergis, begin juli ongeveer uit gaan komen. En Stevie Winwood heeft ook medewerking verleend. Nog een aantal andere artiesten hebben meegespeeld op die plaat. De nieuwe LP van de Rolling Stones. En dat zult u allemaal wel over een paar weken horen wanneer de plaat officieel uitkomt. En Stevie Winwood dan dus samen met de Stones speelt op het nummer Foreign Tongues. En ik denk ook dat hij zingt, want dat is wel de sterke kant natuurlijk van Stevie Winwood.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En we gaan weer een berichtje oplezen uit de krant. En dat is het Leids Dagblad van 13 mei 1966. En dat gaat over Voorhout. Want tijdens een bijzondere gemeenteraadsvergadering geschiedde gistermiddag de installatie van de heer Stolwijk, oud-gemeentesecretaris van Sassenheim, tot burgemeester van Voorhout. De hal van het raadhuis in Voorhout en de raadzaal waren door toeven van roze anjers en blauwe irissen gearrangeerd door het gemeentepersoneel onder leiding van de heer Parmentier in een ware lusthof herschapen. Vele genodigden woonden deze plechtigheid bij, onder wie tal van burgemeesters uit de omliggende gemeente, het voltallige college van BMW van Sassenheim en de districtscommandant van de Rijkspolitie, dokter Anders van der Meulen. In een open landdouwer was de heer van Stolwijk met zijn gezin uit Sassenheim gehaald. Hij overschreed tweemaal de grens tussen Voorhout en Sassenheim, want de eerste keer was het rijtuig via een andere weg de gemeente binnengekomen dan waar de wethouders De Groot en Van der Lans en gemeentesecretaris van de Aardweg met hun echtgenoten, de nieuwe burgemeester, stonden op te wachten. Nadat de heer en mevrouw Stolwijk met hun drie kinderen door loco-burgemeester De Groot waren toegesproken en er aan mevrouw Stolwijk een fraaie ruiker was aangeboden, ging het met muziek van Sint-Cecilia voorop naar het gemeentehuis. En daar werd het burgemeestersgezin toegezongen door de leerlingen van de hoogste klasse van de lagere school. Zij zongen onder leiding van de heer Wendt een welkomstlied en Het lang zal hij leven. En op hartelijke wijze dankte de heer Stolwijk de schooljeugd voor dit welluidende welkom. En hij deelde mee dat de kinderen voor het verdere deel van de middag niet meer naar school hoefden. En deze mededeling werd uiteraard met gejuich begroet.

0: Bloodsweat and Tears. En dat nummer komt uit de zomer van 1969. En het heet Spin in the Wheel. En het bereikte slechts een 23e plaats in de Nederlandse hitparade, zie ik hier staan.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: Nou, vooruit, het kan nog net hoor, dat ene berichtje. En dat komt uit het Leidsdagblad van 3 mei 1966. Een rijbewijs bezat hij niet, de 21-jarige tractormonteur uit Warmond. Wel bezat hij een 11 jaar oude en tweedehands gekochte auto die in een zeer slechte staat van onderhoud verkeerde. Hij reed er enkele maanden mee rond, totdat hij op 23 maart op de Duinweg in Katwijk in een slip raakte en tegen een lichtmast opvloog. Eventjes de kribbel in de keel. De monteur ontkende ten stelligste dat het slippen te wijten was aan mankementen in het remsysteem. Ik heb nooit iets van een afwijking gemerkt, verzekerde hij de rechter. Slechts één feit gaf de verdachte volmondig toe. Hij reed zonder rijbewijs. De officier van justitie eiste 3 boeten van 75 gulden of 15 dagen zitten, alsmede de vernietiging van rijkswegen van het in beslag genomen vehikel. Hoe moet ik dat betalen? Reageerde de verdachte. Want ik telde nog niet zo lang geleden 1000 gulden neer voor die auto en moet ook nog 400 gulden schade aan de lichtmast betalen. Maar de kantonrechter bleek onverbiddelijk te zijn en vonniste geheel conform de eisen.

laatste plaat alweer voor vandaag. Dat zijn de Bokstops en The Letter. Dat komt uit eigenlijk ongeveer halverwege of het einde, dat weet ik niet precies meer, van de 60 jaren. Maar het was wel de laatste plaat alweer voor deze Boboomers. En dat betekent dat we eruit gaan en met een instrumentaaltje. Volgende week dan zijn we er weer. Dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Mijn naam is Piet van der Voren. En we gaan eruit met The Sounds Orchestral en Cast Your Fate to the Wind. Graag tot volgende week.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
6: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
5: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
14: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Ja, maar het eerste nummer kun je altijd goed opmaken of ik er een beetje zin in heb. Nou, ik bulk van de zin, ja. Daarom zeg ik welkom bij Leven in de Brouwerij.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond. Goedenavond.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
5: Showtime. Jouw weekend start vrijdagavond 7 uur. Met een nieuwe aflevering van Leven in de Brouwerij met Peter Brouwer.
0: Vrienden, nogmaals een bijzonder goedenavond. Welkom bij Leven in de Brouwerij. Ja, je weet het, elke vrijdag tussen 7 en 8. En ik vind het altijd leuk als je er weer bij bent. Ja, aan de andere kant van de radio. Wij begonnen zojuist met een nummer van Les Humphrey Singers. Ja, ze speelden destijds eerst in een militaire dienst in de militaire kapel. Ja, later zijn ze op zichzelf gegaan. Hè? Ja, die nummers kennen we wel. Toen met Father's House. Wij draaiden Mexico natuurlijk. Ja, dus een nummertje waarbij je zegt van ik heb er weer zin aan. Ja, zeker zin in de vakantie. Zin in een mooi weekend. Nou vrienden, en een mooi weekend wordt het hoor. Heerlijk. 21 graden geloof ik. Nou, het kan niet op. Ja, en wat hebben we dan nog meer? Dat is een beetje het vaste ritueel. Hè? We hebben natuurlijk een mededeling waarvan je kunt afvragen of je er wat aan hebt. We hebben half acht, half zacht. Dat is een ballad die ik specifiek daarvoor heb uitgekozen. En we hebben natuurlijk een vergeten vinyl. En als klap op de vuurpijl ga ik nog drie nieuwe jingletjes draaien. Die eigenlijk pas in juni gedraaid gaan worden. Dus het is eigenlijk een sneak preview. Nou, we zitten weer vol. We zitten weer barstend vol. Ja, er is een raar nummer uitgekomen. En die is van Madonna en Sabrina Carpenter.
6: Ask yourself this.
0: Ja, dat klinkt een beetje zo.
6: What are you doing it for?
0: Bring your love.

0: something I want to talk about.
1: Ja, ja. Twee dames die gewend zijn om hits te maken, die hebben de koffer bij elkaar gestoken. En dat werd dit nummer, Bring Your Love. En dit komt uit 1971, The Fortunes. Beetje tegenstrijdig allemaal, met zo'n mooi weekend in het vooruitzicht. Here comes that rainy day feeling again. Yeah.

0: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
1: Ja, Linda, er zijn van die mededelingen waarvan je je afvraagt, kan ik er wat mee? Ja, nou, dat moet je dan zelf uitmaken natuurlijk. Maar ik mag ze niet allemaal over één kam scheren, want de eerstvolgende die ik zo ga oplezen, dat is wel een hele belangrijke. Ja. Want het is vandaag namelijk de internationale dag van het Rode Kruis. Nou, dat is wel belangrijk, toch? Daar heb je wel wat aan. Ja, jaarlijks wordt op 8 mei de dag van het Rode Kruis georganiseerd. Niet geheel toevallig, want de geboortedatum van de oprichter van het Rode Kruis is Henri Dunant. Ja, dat is toch toevallig, hè? Die man die is naar die boot genoemd van het Rode Kruis. Ja, bijzonder. Ja. Overigens was hij ook gelijk de eerste winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Nou, dat is heel positief te noemen. Ja, dan heb ik nog een andere mededeling. Ja, ik heb een aantal fietsen gekocht. Dat zijn elektrische vouwfietsen. En die verkoop ik door. Dus als je een vouwfiets wilt hebben, dan kun je je melden bij mij. En ze zijn heel betaalbaar, die vouwfietsen. Want er is maar één klein probleempje aan. En dat is, ze zijn verkeerd gevouwen.

0: lekker nummer hoor, van Robbie Williams, nummer uit 2007. Wat hij samen opnam met de Pet Shop Boys, heette She's Madonna.
1: Vrijdagavond, 7 uur, leven in de Powerhouse.
0: Ja, dan kennen we Paul Eduard nog. Hij begon al 16-jarige ooit bij de T-set, bij Peter Tetro om daar te spelen. En later maakte hij zelf een hitje. En dat was deze, Ik Wil Jou.

Ah, lekker nummer hoor van Polle Eduard. Ik wil jou alleen. Ja, nou gaat hij niet meer verder. Ouwe. Een oudje van James Lloyd. Ja, de R kan die ook goed zijn. Keep on smiling.

Live dus, moet je die band gaan zien. Dat wou ik zeggen. Honey I'm Home. En er is zoveel meer live te zien. Ik zei het al, 25, 26 mei, San Mieu in Paradiso. Een dag later staat daar 16 Horsepower. Blue October komt op 1 juni en Higpi op 5 juni naar Paradiso. P.O.D. op 23 juni in Tivoli, Vredenburg. Nieuw in de lijst, deze week aangekondigd. Voorverkoop is vanochtend begonnen. Bleach Night 3 in Paradiso op 13 september. 17 september Fun Love and Criminals in Tivoli. En Evanescence komt naar Nederland op 22 september in de Ziggo Dome. We gaan even door later in de tijd, want Buffalo Tom staat op 20 oktober in Tivoli Vredenburg. Placebo op 27 oktober in de Ziggo Dome. En Temples, je hebt ze net gehoord, 3 november in de Melkweg. The Wolf op 14 november in de Phil. Block Party en Interpol op 17 november in de AFAS Live. En The Pretty Reckless, je hoorde ze al eerder vanavond, 23 november ook in de AFAS Live. Higpi dan. Hun grootste show van het jaar, 13 december in Tivoli Vredenburg. The Ratens volgend jaar, 18 februari in de Melkweg. En in februari, maart en april gaan dus de editors toeren door Europa. En door de UK en Ierland. En van concert in Nederland is nog niks bekend. Maar houden we voor je in de gaten. Band die we nog niet zo lang geleden live mochten zien in de AFAS Live. Dat was Fontaine's DC. En dat betekent dat ik je mee ga nemen naar Ierland voor het back-to-back album van deze week. En wat zit er toch in het water in Ierland de laatste jaren? De ene na de andere gave band komt er vandaan. Volgende maand ga ik zelf maar eens kijken in Dublin hoe dat zit. Veel kroegen, veel pubs waar live opgetreden wordt. En als ik iets geniaals vind, neem ik het meteen mee. Skintifia is het. Is het derde studioalbum van Fontaine's DC. En dat is het back-to-back album van deze week. Verschenen in april 2022, is opgenomen tijdens COVID-19. En op de plaat grijpt de band terug naar oude Ierse invloeden. Onder andere met de accordeon die de zanger heeft leren spelen. Hij kreeg hem van zijn moeder. En mede dankzij de eerste twee singles werd Skintifia het meest succesvolle album van de band tot dan toe. Later is er Modern Romance nog overheen gekomen. Van dat album hoor je die twee eerste singles. Zometeen natuurlijk Jackie Down the Line. Maar nu eerst, I Love You.

weekend begint pas goed op vrijdagavond om 8 uur. Dan is er Twilight Zone met Dennis van der Voort. Een uur lang alternatieve rock. De muziek van Lowlands, Werchter, Year on Air en het clubcircuit. Van de classic uit de 90's tot de nieuwste bands van vandaag. Je hoort het allemaal in Twilight Zone op Bo. There's no alternative.

Oude rockers gaan niet dood. Ze vervagen alleen. En dat is wel een beetje het verhaal van Alex Van Halen. Drummer van de gelijknamige band. Die natuurlijk ophield met het overlijden van zijn broer Eddie. Alex zat logischerwijs op de achtergrond. Maar het was echt hun gezamenlijke project. Sterker nog, Alex heeft nooit, maar dan ook echt nooit, andere muziek gemaakt of met anderen muziek gemaakt dan alleen in bands waar zijn broer ook in zat. Van twee jochies dus uit Nijmegen, die emigreerden naar Californië. In Pasadena kwamen ze terecht. En waarom aandacht voor Alex Van Halen? Hij is vandaag 73 jaar geworden en musiceren met andere bands gaat hij ook niet meer doen, want een paar jaar geleden heeft hij al zijn drumkit spullen verkocht. En dat deed hij na het overlijden van broer Eddie, die in 2020 niet aan COVID, maar wel aan de gevolgen van kanker overleed. 73 dus, een wat vervaagde oude rocker. Maar wat heeft die band prachtige muziek gemaakt? En ik dacht vanavond, ik pik eens een andere uit dan die voor de hand liggende liedjes. Want in 1995 kwam een behoorlijk goed album uit, Balance. Het was ook het laatste jaar waarin Van Halen nog een keer in Nederland optrad. En dat deden ze behoorlijk goed trouwens. En van Balance is dit Don't Tell Me What Love Can Do.

0: Dennis van der Voort.
1: En daarmee, vrienden, komt deze aflevering van Twilight Zone weer tot een einde. Volgende week vrijdag ben ik terug met meer nieuwe muziek. Ik heb nog een stapeltje liggen, hoor. Nieuwe liedjes van 2026. En vergeet ook niet om Twilight Zone Radio te volgen op Facebook voor alle nieuwe muziek. En check ook de Twilight Zone Weekly uit op Spotify. Daar hoor je alle werkjes van vanavond zonder mij, maar keurig op een rijtje gezet. En kan je elke week netjes bijhouden wat alle nieuwe liedjes zijn die in dit Alternative Rock Radio program voorbij zijn gekomen. Geniet van je weekend. En de laatste van vanavond is geen nieuwe, maar wel een hele leuke oude van The Presidents of the USA en Peaches.

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
6: Het is natuurlijk ook voor ons wel een in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
5: Passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
7: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
5: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop.
12: feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollestreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: be for you is just money.
1: Sometimes I live in fire.

time, I said, no, I did fast. It's some time, I did it slow.

dale. Ah.

0: je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan. Maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
6: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was vast geen nieuws. Maar omdat Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
5: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
7: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
5: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Meer woonruimte nodig?
12: Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
16: Het is vrijdagavond, even na 10:00. Je hebt afgestemd op Bo. Dit is de Banjo Show. Geluiden uit het zuiden van de Verenigde Staten. Samengesteld en gepresenteerd door Giel de Banjo.
1: En een heel hartelijk welkom, beste luisteraars en lieve luisteressen, bij Banjo Show 1255. En deze show handelt zich rond de Stanley Brothers. Ik heb straks een prachtig live concert uit 1958 voor jullie. Maar ik begin met een studioopname die ze maakten voor Mercury Records in 1954. 30 mei 1954, om precies te zijn. Nobody's love is like mine.

dat waren ze. De kop is eraf. Nobody's love is like mine. En dan nu het live concert wat de Stanley Brothers gaven op 7 september 1958 in de New River Ranch. Het plaatsje met de prachtige naam Rising Sun. In Maryland ligt dat, met Bill Napier op de mandoline, Piet Kuikenaal op de fiddle en Elliot op de bas. En natuurlijk Carter Stanley op de gitaar en Ralph Stanley op de banjo. Luister naar de Stanley Brothers live at New River Ranch.

0: like we said we'd do it a while ago, and it slipped my mind till now. So we'll try to do it for you now. It's called That Happy Night. It's coming out this week.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
9: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
14: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
15: Komend voorjaar moet echt de buitenboel geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
16: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
17: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

gebroken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
9: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
10: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het al eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt.